0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mirella van Marcus. Bij een zeer ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn 2 personen om het leven gekomen en 2 gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plekke. Er zijn 2 voertuigen bij betrokken, beide bestuurders zijn overleden. De 2 andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de 2 auto's kwam op de kop in de berm terecht, meldt de krant De Gelderlander. Het is 1 grote ravage. Op deze donkere provinciale weg ging het al vaker mis, ook met dodelijke afloop. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Door de gigantische knal is de gevel beschadigd en ligt de ruit eruit. Over de oorzaak van de explosie is niets bekend. Ook niet of er iemand is aangehouden. Het is het zoveelste incident bij een kapperszaak in Vlaardingen. Vorige week moest een andere kapper zijn deuren sluiten na meerdere keren doelwit te zijn geweest. Omroep Rijnmond berichtte deze zomer nog over een kappersoorlog in de Zuid-Hollandse stad. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood, onder andere met AI. Ook in Nederland zorgt de film voor ophef. Een vertoning in Delft werd verstoord en bioscopen besloten de film rond 7 oktober, ter herdenking van de Hamas-aanslagen, tijdelijk niet te draaien. Netanyahu noemt de documentaire misleidend en dat het Israël onterecht in een kwaad daglicht stelt. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties, anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. Dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek, laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. Krijg je van mij nog het weer? Hier en daar kan er nu nog wat regen vallen. Het is koud, 4 graden in het oosten van het land en langs de kust wat warmer, rond de 10. Morgen blijft het voornamelijk droog. Af en toe zie je de zon en het wordt zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: www.radio2.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mirella van Marcus. De N233 tussen de A15 en Kesteren in de Betuwe is nog steeds dicht. Verkeer wordt omgeleid. Komt er een ernstig ongeluk waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een van de twee auto's was op de kop in de berm terechtgekomen. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze donkere provinciale weg is het al vaker misgegaan, ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, tussen Rotterdam en Delft rijden de treinen weer. De schade veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd, sommige waren zelfs volledig doorgebrand. ProRail dacht nog langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd en die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag, die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Bijna 1000 huizen zijn beschadigd. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in de speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje gevoerd. Het alarmnummer bellen mag alleen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties. Anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar een boete of zelfs een celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd. Dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek, laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. Krijg je vanmiddag het weer? Nu kan er hier en daar nog wat regen vallen, maar vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mirella van Marcus. De N233 tussen de A15 en Kesteren in de Betuwe is al uren dicht. Bij een ernstig ongeluk zijn 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurt iets voor 11 gisteravond. Hulpdiensten rukken massaal uit. Een van de 2 auto's komt op de kop in de berm terecht. Beide bestuurders zijn overleden. Op deze provinciale weg is het al vaker misgegaan, ook met dodelijke afloop. Mocht je vanochtend met de trein moeten, de treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer. De schade, veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven, is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd. ProRail dacht langer nodig te hebben, maar om 9 uur gisteravond was de klus geklaard. Panama heeft meer dan 200 naschokken geregistreerd en die gaan ook nog steeds door, maar nemen wel in kracht af. Het zijn de naweeën van de aardbeving van vrijdag. Die had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. De beving beschadigde infrastructuur en bijna 1000 huizen. Er vielen geen doden, wel tientallen gewonden. De Panamese regering kondigde afgelopen weekend de nationale noodtoestand af. Vandaag blijven de scholen dicht. Agenten van een cellencomplex in Den Bosch stonden raar te kijken toen gisteravond een maaltijdbezorger op de stoep stond met friet, shawarma en cola voor een gevangene, besteld door familie. Helaas, de gedetineerde heeft er geen hap van gegeten, ook de agenten niet. Ze moesten het weggooien, dat is protocol. De agenten laten op Instagram weten dat dit niet is toegestaan en dat alle gevangenen in het cellencomplex goed worden verzorgd. Krijg je van mij nog het weer. Vandaag blijft het voornamelijk droog. Af en toe krijg je de zon te zien en het wordt zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij een ernstig verkeersongeval op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De twee doden zijn de bestuurders van de auto's. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel dat de klap zo hard was dat bij een van de auto's het motorblok eruit vloog. In Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest bij een kapperszaak. De gevel raakte zwaar beschadigd en een winkelruit werd volledig weggeblazen. De politie onderzoekt of er een verband is met de zogenoemde kappersoorlog. Er zijn al meer vernielingen en aanslagen rond kapsalons geweest in Vlaardingen. Na de zware aardbeving voor de kust van Panama vrijdag zijn opnieuw meerdere krachtige naschokken gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, maar in delen van het land is er wel schade gemeld. De regering roept de inwoners op alert te blijven, omdat de kans op nieuwe naschokken nog altijd aanwezig is. En een man uit Litouwen heeft alsnog zijn casino-winst van ruim 24.000 euro teruggekregen. De marechaussee nam het in beslag nadat hij dronken, slapend in zijn auto was gevonden. Bij het pakken van zijn rijbewijs vielen de honderdjes uit zijn zak. De marechaussee geloofde niet dat hij het geld had gewonnen, maar later bleek zijn verhaal te kloppen. Het geld was daadwerkelijk gewonnen in een casino in Venlo. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden, en daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: De grootste energieslurpers in huis?
13: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
15: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
10: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
11: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
15: Simyo. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N233 bij Kester in Gelderland zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de bestuurders van 2 auto's die op elkaar botsten. De bijrijders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen de A15 en Kesteren was urenlang afgesloten voor onderzoek. Saoedi-Arabië heeft een raket neergehaald die door de Houthi-rebellen vanuit Jemen was afgevuurd. Het doel was de stad Khamis Mousaid. Daar ligt een belangrijke militaire basis. Afgelopen weekend kwamen bij 2 Houthi-aanvallen op de luchthaven van Riyadh 14 mensen om het leven. Meer dan 300 mensen raakten gewond. In Italië wordt met mannenmacht gezocht naar een grotverkenner die vastzit in de Urzelijgrotten op Sardinië. Hij was net een grot ingegaan toen er een aardverschuiving was. De enige ingang werd daardoor geblokkeerd. Hulpdiensten proberen de man te bereiken, maar moeten met de hand puin en rotsen weghalen. In Duitsland is Ragebait uitgeroepen tot jeugdwoord van het jaar. Het woord wordt vooral op social media gebruikt voor berichten die expres bedoeld zijn om mensen boos of verontwaardigd te maken. Opvallend is dat de hele top 3 uit Engelse woorden bestaat. Ook peak en crash out eindigden hoog. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. 2 rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: denk jij? Gaat het ooit gebeuren? Komt er een reunie, net als Acta de Munnik, tussen Nick en Simon? Vallende ster, ja. Ik vind die twee stemmen wel heel mooi samen, hoor. Maar goed, ze moeten het zelf willen natuurlijk, hè?
1: Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvain Stoet.
0: Ze gaan niet Sylvain Stoet bellen, van hey, wat vind jij? Goedemorgen, welkom. Gaat het goed met je? Welkom bij Radio Noordzee. Het is 12 oktober 2026. Oktober alweer. Gaat snel, hè? Och, dagen vliegen voorbij. Ik zie het ook aan mijn rimpels. Maar goed, het is vandaag Wereldreuma-dag. Laten we daar bij stilstaan met z'n allen. Thank a Farmer Day, dus laten we de boeren bedanken. En vandaag worden de cabaretprijzen uitgereikt tijdens het cabaret gala. Nou, als dat niet lachen wordt...

0: alleen.
1: Ik zou niet graag in Barlen-Nassau willen wonen. Nee, ik heb niks tegen dorpen. Nederland heeft zo'n 2500 dorpen, hè. Maar in Barlen-Nassau is het een beetje een rommeltje. Want daar zijn ook stukken België. Die liggen gewoon in Nederland. En daardoor kan het dus zijn dat jouw huis gewoon met de voordeur in Nederland ligt en met de achterdeur in België. Dat is wel absurd eigenlijk. En over dorpen gesproken. Het dorp waar zometeen over gezongen wordt, dat ligt in Noord-Brabant. Het gaat over Deurne. Ja, en dat tuinpad, hè, waar die over zingt, Wim Zonneveld, dat bestaat nog steeds.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

zoeken en maar zoeken en maar zoeken naar die rode draad. Hanne Meijer hoorde je bij Noordzee. Zometeen de Nederpoppepper. Die komt er weer aan. En ja, die plek is nu nog leeg. Welke plaat wil je graag horen? Laat het even weten via de app van Radio Noordzee. Welke plaat geeft jou een extra energieboost op deze toch wel...

grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt erbij zijn.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
10: nee,
9: proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
13: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Zelf een Holland America Line cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
19: D66 wil dat hulpverleners sneller met kinderen kunnen praten bij ernstige vermoedens van kindermishandeling, ook zonder toestemming van de ouders. Volgens de partij worden signalen van mishandeling nu nog te vaak gemist. Een van de vermoedelijke ronselaars achter de dodelijke aanslag in Overasselt blijkt een voormalig Belgisch voetbaltalent te zijn. De 26-jarige Joas N. werd eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij drugshandel en wapenbezit. Bij de aanval in Overasselt kwam een beveiliger om het leven. En in Vlaardingen heeft opnieuw een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak. Een winkelruit werd weggeblazen en de gevel raakte beschadigd. De politie onderzoekt of er een verband is met de zogenoemde kappersoorlog in de stad.
18: Radio Noordzee, verkeer. Verkeer. ANWB.
7: De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht. En reken hier op 3 kwartier oponthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto. En daardoor ben je een half uur langer onderweg.
18: 200% puur Hollands.
20: Radio Noordzee. Hey, stoetje.

0: Zometeen Billy Dans en de Cappuccino. Ik hoor niks geks bij Noordzee. Zo dadelijk voor je. Mickey van Wijk, ook Susanne Freke. Sneller en de overkant komt eraan.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Eerst tijd om Babs vrolijk te maken. Babs zegt, hey Sil van goedemorgen. Je zou mij blij maken met een oppepper op deze maandagochtend. Ik moet vandaag 4 vergaderingen afwerken en notuleren. Daar zijn tegenwoordig apps voor, hè? Weet je dat, Barbara? Gewoon aanzetten, kan je onderuit gaan zitten. En de app die schrijft alles mee. Goed, jouw aanvraag gaan we doen. Doe maar en bel Helene. Gaan we doen.
1: Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Radio.
1: Hier aan de overkant bij Radio Noordzee. Nou, bij ons is het niet stil hoor. Nee, wij geven hem gewoon van jetje. Ook op de maandagochtend toch, dat wil ik wezen. Met later deze ochtend nog ochtendkoffie. Trouwens, dat doen we elke dag hè. Morgen bijvoorbeeld Jesse Prins met zijn nieuwe single. Jong Dylan is woensdag te gast. Reinier Peters komende donderdag. En Sam aan de wiel, die hoor je vrijdag. Maar vandaag, vriendelijke, vrolijke collega van mij, Marco den Hollander, die heeft een nieuwe single uitgebracht. Ik dacht eerst even dat ik hem niet kon draaien, want hij heet My Little Lady. Maar hij gaat zo meteen zelf uitleggen waarom het wel mogelijk is. Zeg, de plaat die je nu gaat horen, die kwam eind juni uit. En het gaat over je angst aan de kant zetten, omdat het leven soms te kort is om met spijt te blijven zitten. Oh, misschien is het wel tijd ook om erbij te zijn op 14 en 15 november. Hè, en de Ziggo Dome staat hier dan. Yves Berensen, bij Noordzee. Je droomt al.

Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
2: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. D66 wil dat er sneller een gesprek is met kinderen bij ernstige vermoedens van mishandeling, ook zonder toestemming van hun ouders. In een nieuw wetsvoorstel staat dat experts binnen 48 uur met een kind in gesprek moeten gaan en een plan moeten maken voor bescherming en hulp. Aanleiding zijn onder meer de mishandelingszaak in Stadskanaal en Vlaardingen. Het geplande AI-datacenter dat moet komen op de Maasvlakte in Rotterdam heeft zijn eerste grote klant binnen. Cloudbedrijf Nebius, leverancier van rekenkracht voor onder meer Microsoft en Meta, wil een aanzienlijk deel van de capaciteit afnemen. En dat maakt de bouw van het miljardenproject een stuk groter, maar, zegt de eigenaar, het is nog niet genoeg om de eerste paal de grond in te slaan. De helft van de jongeren geeft hun zelfverdiende geld uit aan eten. Dat blijkt uit een peiling van onder meer UNICEF. En bijna 80% van wat ze kopen is ongezond. Frikandelbroodjes, croissantjes, chips, koek en cola. De meesten weten dat het ongezond is, maar 6 op de 10 jongeren wil helemaal geen gezonder eten kopen. De oproep is nu om gezond eten goedkoper te maken op school en daar in de buurt ook gezondere alternatieven te hebben. Moderne, goed geïsoleerde woningen kunnen onbedoeld slaapproblemen veroorzaken. Volgens onderzoek speelt niet alleen licht, maar ook nachtelijke afkoeling een belangrijke rol bij het slaapritme. Doordat veel huizen 's nachts onvoldoende afkoelen, neemt de kans op slapeloosheid toe. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
15: De meeste files van de morgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud.
9: Dan goed nieuws over de A58 richting Breda. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd.
13: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: wingman, wat is het dan?
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, zal ik je vertellen, het is een grappig verhaal, deze plaat. Boom, hoorde je van Russo Samenweld. Trouwens was het de eerste samenwerking, hè? Kwam uit in augustus en ja, is een leuke plaat. Grappig verhaal, ze vallen allebei in het liedje op hetzelfde meisje. Maar ze denken allebei juist dat zij de ander leuk vindt. Dus in plaats van dat het rivalen zijn, worden ze elkaars wingman. Dan weet je dat wat je moet zeggen op kantoor. Zet dat een keer overkomt. Dat is, ja, ik ben jouw wingman. Nee, ze vindt jou leuker. Zo, goedemorgen, welkom. Op weg naar de eerste ochtendkoffie. Dat doen we deze ochtend met Marco den Hollander. Hij heeft een leuke nieuwe single uitgebracht. En daar gaan we hem alles over vragen. En ja, zometeen al, en daar kijk ik al naar uit, een fijne samenwerking van Justin de Wild. Schrijf trouwens met DT.

Ja, je kunt wel een partytent hebben, maar zonder Justin de Wild en Donnie is het maar een saaie bende. Ik heb er zelf ook eentje in mijn tuin staan, zo'n party. Gebruik hem nooit. Stafietszolder. Goedemorgen. Radio Noordzee maakt je wakker met Donnie en Justin de Wild. De partytent. Zometeen voor je. Mo, nergens liever komt eraan. Nu tijd een plaat die Hans schreef, speciaal voor zijn toenmalige vrouw. Ik heb het over Hans Vermeulen. Hij zong het ook in zijn band Rainbow Train. Het is een heel persoonlijk nummer voor zijn eigen vrouw. En het is dus Hilde. Ken je de plaat nog? Luister maar eens mee. Prachtig om weer eens terug te horen. Hier bij Noordzee.

soms heb je dat op vakanties dat je ineens een nieuw drankje ontdekt. Zo ook afgelopen zomer was ik in Spanje en had ik een zomerdrankje ontdekt. En dat was rode wijn gemixt met frisdrank. En later kom ik erachter dat dat het liedje, of dat, dat het drankje is, dat wou ik zeggen, waar Joey over zingt. Okay. Joey Nicolai. Dat is namelijk de Tinto de Berano. Nou,

0: Ja, Joey Nicolai nam je mee naar Spanje met de Tinto de Brano. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan Marco den Hollander. Zometeen hier bij jou, fijne Radio Noordzee. Ja, zo heet de zender.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder, Simpel.
14: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
15: In Amsterdam-West heeft een grote brand veel schade veroorzaakt bij een restaurant. De brand ontstond vermoedelijk door een scooter die tegen de gevel geparkeerd stond. Bewoners van appartementen boven het restaurant moesten tijdelijk hun huis uit. Veel vrouwen houden bij werk, sport en sociale afspraken rekening met hun menstruatiecyclus of de overgang. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 4 op de 10 vrouwen hun planning daarop aanpast. Werkgevers hebben daar volgens veel vrouwen nog te weinig oog voor. En countryzangeres Ella Langley staat achter het besluit om een concert in Tulsa af te gelasten na een veiligheidsdreiging. Volgens lokale media ging het om een valse bommelding. De Houston, Texas zangeres zegt dat veiligheid altijd voorop staat.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden.

0: bestaat Miss Montu al, de band met Sanne Hans en al haar vrienden als muzikanten erbij. En de videoclip die bij deze plaat hoort, bij het nummer Groot, want ze zijn samen groot geworden. Die videoclip is leuk, want daar zitten allemaal oude beelden in van Sanne Hans en de band uit die afgelopen 20 jaar. Dus zeker de moeite waard om een klein kijkje te nemen. De videoclip geeft ook een jonge Sanne Hans weer. Is leuk.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, met, dames en heren, een man waar we trots op zijn dat hij deze ochtend aanschrijft aan de ontbijttafel van Noordzee. Want hier is Marco den Hollander! Marco!
2: Goedemorgen.
0: Ja, met een bakkie, hè? Zei je.
2: Lekker bakje koffie erbij, wat is er dan meer?
0: Ja, en een appelflap erbij of een appelgebakje?
2: Nou, nee. Niet elke dag aan de taart, hoor. Dat,
0: Moet jij erop letten, een beetje, of niet?
2: Nou, eigenlijk niet, hoor. Moet ik eerlijk gezegd, ik blijf een beetje altijd op hetzelfde gewicht zitten. Dus dat is voor mij als artiest zijn er wel fijn, want als je dan een heel kostuum pak allemaal hebt hangen, dan moet je het wel aan blijven kunnen. Dus nee, ik hoef niet snel te vernieuwen.
0: En je kan gewoon af en toe een bitterballetje aan de afloop even meepakken, toch? Dat is lekker.
2: Precies, lekker, hoor.
0: Ja. Marco, leuk om elkaar te spreken. Ja, ik zag jouw titel. Ik dacht, ik kan je niet bellen. Want ja, Engels, dat doen we natuurlijk niet bij Noordzee. 200% puur Hollands. Maar My Little Lady, daar wordt ook gewoon Hollands in gezongen, hè?
2: Ja. Het is ook een liedje vanuit 1969, toen het toen al uitkwam van de Tremulous.
3: Moet je ook zo gaan praten? Het polygoon zo nou.
2: Ja, precies. En toen in de jaren 80 is het de good oldie John Spencer geweest. Die vroeger natuurlijk hits heeft gehad zoals Een Meisje voor Altijd, Lana. Die het Nederlandstalig heeft gemaakt voor Peter Smulders. En wij dachten anno 2026, nou, het wordt nog eens tijd dat we dat liedje nog eens keer in een heel leuk feestelijk jasje gaan steken. En nou, dat is bij deze gebeurd. Dus My Little Lady is eigenlijk gewoon een Nederlandstalig liedje met een Engelse titel.
0: Ja, en inderdaad, hij is gepimpt. Hij is gepimpt naar nu, dus dat heb je hartstikke goed gedaan, joh.
2: Dankjewel.
0: Hey Marco, ja, de plaat gaan we zo uiteraard draaien. Wat is er meer gaande in jouw leven behalve radio maken? Je bent ook disjockey natuurlijk.
2: Ja, nou, radio maken doe ik nog steeds elke week. En daarna staat 17 oktober mijn grote sterrenhalen die helemaal tot zijn rondtoer is uitverkocht weer op het programma. Dus dat is ook weer leuk.
0: Uitverkocht?
2: We zijn bezig met een... Ja, helemaal uitverkocht.
0: Wow.
2: Dus daar ben ik heel blij mee. En dan gaan we ons voorbereiden voor het eind van het jaar. Want dan gaan er weer kerstconcerten komen. We gaan een kerstcruise met de fans maken. Dus ja, er zit heel veel aan te komen nog, Silvio. Ja.
0: Kunnen mensen zich nog aanmelden voor de kerstcruise of niet?
2: Ja, dat zou nog kunnen, want er zijn nog 6-7 hutten beschikbaar. En dan gaan we varen vanuit Arnhem richting Nijmegen, richting Dordrecht. En dan eindigen we met de cruise in het mooie Antwerpen, waar we kerst gaan shoppen met elkaar. Zangeres Mieke van de Engelbewaarder gaat mee. Ronnie Ruisdaal, de Alpenzusjes, allemaal feestartiesten aan boord ook. Dus het wordt een hartstikke leuke vierdaagse.
0: Oh, fantastisch. Dat lijkt me leuk. Waar kunnen mensen informatie vinden, Marco?
2: Gewoon via mijn social media's, dan kunnen mensen zeker snel informatie tot ze krijgen.
0: Kijk, en mogen ze met zwart geld betalen?
2: Altijd bij mij.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
9: Chocomel. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buurt.

0: uren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: speelbewust 18+. Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel 50% korting.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Klanten van de Albert Heijn kunnen voorlopig de app of site van de supermarkt niet gebruiken. Er zou een IT-storing zijn, maar of de boel is gehackt is niet duidelijk. Ook de Ethos en Gal en Gal zijn niet bereikbaar. Ook kunnen online bestelde boodschappen van Albert Heijn voorlopig niet worden bezorgd. De winkels zijn wel open, maar sommige prijzen kunnen niet kloppen. Een Amerikaanse rechter heeft reclamespotjes van president Donald Trump verboden omdat die met belastinggeld zijn betaald. De spotjes werden uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Het Witte Huis noemt de spotjes voorlichtingscampagnes, maar critici vinden dat ze vooral Trump promoten. Een burgerrechtenorganisatie had de zaak aangespannen. De oudste overdekte markt van Parijs is zwaar beschadigd door een grote brand. Het gaat om de Marché des Enfants Rouges, een historische markt in het centrum van de stad, die al sinds de 17e eeuw bestaat. De brand brak afgelopen nacht uit en heeft de markt volgens lokale autoriteiten grotendeels verwoest. Het vuur is inmiddels onder controle. En een bijzonder momentje na sluitingstijd bij het politiebureau van Den Bosch. Er belt een maaltijdbezorger aan, maar niemand van de agenten heeft wat besteld, blijkt al snel. En dan krijgen ze het door. De maaltijd is voor iemand die bij hun in het cellencomplex zit en is besteld namens de familie. De politie post er een foto van op Instagram. Het is een kartonnen doosje met een sausje en een colaatje. Nou, mocht je je afvragen, mag dit? Nee, de arrestanten krijgen eten van de politie. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist, maar die lost geleidelijk op. Verder is het overdag droog en zijn er zonnige perioden. Daarbij wordt het een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Het wordt weer minder druk op de weg. Fielen staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: zonnetje schijnt, heerlijk.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvan Stoet.
0: Ja, en daarvoor Emma Heeses en Hartenbreker. Je bent bij Radio Noordzee op deze mooie dag. Het is Wereldreuma-dag, laten we daar even stilstaan met z'n allen. En het is Thank a Farmer Day, dus ken je een boer? Nou, mijn buurman is hobbyboer. Hij is altijd lekkere aardappels, ik zal hem even gedag zeggen zometeen. Thank a Farmer, want zonder boeren hebben wij geen brood op tafel, zo is het ook. Vandaag worden de cabaretprijzen uitgereikt tijdens het cabaretgala. Dus dat wordt bijzonder. En zometeen, hierbij over bijzonder gesproken, een nieuwe toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Welke plaat gaan we toevoegen? Binnen nu en een paar minuten ga je het horen. Eerst tijd voor een samenwerking tussen een coach en zijn deelnemer. Zijn talent. Hij deed namelijk mee aan The Voice Kids. Ik heb het over Mark Floor. En Snelle was daar zijn coach. Ze tekenden samen een contract en daar is dit nummer uitgekomen. Park je biertje, vrienden, hier bij Noordzee.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Zo ook, hè? Een beetje balladachtig. Samuel Welte terug bij mij, hoor je bij Noordzee. Het is deze hele week de Hollandse hitflits.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Dan nu tijd om een plaat toe te voegen aan de Hollandse Meestergalerij. Er zijn platen die we niet willen vergeten, die te mooi zijn om te laten liggen. Zo ook deze helden uit Limburg. Ja, als zij beginnen te zingen, dan ben ik gelijk op op het terras daar in Maastricht. Ik zit dan heerlijk op het Vrijthof. Kijk om me heen naar allemaal vrolijke mensen. Mensen kijken, kan je dat goed, hè? De man van Rowan Herzen. Deze track die staat onder andere op de verzamelaar Beste van Twee Werelden. En ook later op het 20-jarige verzamelalbum Kilometers. Want dat hebben ze gedaan, al die jaren. Heel wat kilometers gereden. De man van Rowan Herzen. En dan is het maar dom, gaan we toevoegen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Welkom bij Radio Noordzee. Geef het ook door aan je vrienden, aan familieleden dat je ons gevonden hebt. Want hoe meer zielen, hoe gelukkiger wou ik zeggen. Maar hoe leuker het wordt natuurlijk, hè. Ja, hoe meer mensen, het is wel gezellig. Dus Noordzee, geef het door aan iedereen die maar horen wil. Zo dadelijk Volumia voor je, Sven Versteeg, Rut Charcot ga ik nog voor je draaien. En we gaan nog wat leuke kaarten weggeven ook. Ga ik zo er meer over vertellen. Maar eerst tijd voor de man die een zomerplaat uitbracht, een zomersingle. En zelfs in oktober staat hij nog overeind. Dat is toch knap, hè? Vind je niet? Vorige week presenteerde hij nog de lunch hier bij Noordzee samen met Wouter. Django Wagner, de Bachata. Bailando, nu op de radio bij Noordzee.

0: 24 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
10: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Even bollen.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
22: Thuisin, mooi wonen.
23: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
25: Radio Noordzee. Hoofdpunten.
0: hoofdpunten uit het nieuws.
1: De storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal zorgt nog altijd voor problemen. Online bestellingen worden niet bezorgd en in de winkels kunnen verkeerde prijzen op de kaartjes staan. Het kabinet wil strengere eisen voor dierentuinen. Parken die hun verblijven voor de dieren niet aanpassen kunnen uiteindelijk zelfs hun vergunning verliezen. En in Amersfoort kunnen zo'n 2000 nieuwbouwwoningen voorlopig niet worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft geen plek voor ze. Pas in 2030, als er een nieuw elektriciteitsstation is, kan ook in die huizen het licht aan.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg.

even een Houdinietje doen. Zwevers tegen. En ja, dat is een grappig. In die videoclip zit ook Hans Klok. Die heeft een belangrijke rol in de club. Je bent bij Radio Noordzee, waar deze week je kans maakt op kaarten voor Guido Spek. Die presenteert ook de lunch trouwens. Je kent hem van goede tijden, slechte tijden. Hij staat binnenkort in het theater met zijn show voor Spek en Bonen. En je maakt kans op kaarten deze week. Vanmiddag te winnen bij René Verkerk in de middagshow. Mis dat niet. En over dingen weggeven gesproken. Ik kan je vast verklappen dat we ook voor Leeuwarden Live kaarten mogen gaan weggeven. Dat doen we een week erop. Dus nou, je zit wel goed hier, toch? Binnenkort meer informatie erover. Nu tijd voor een plaat die geschreven is door niemand minder dan Jochem Fluisma en Erik van Tijn. Komt uit 1994. Vrij met mij. Hier is Rutsje Kot met Noordzee.

pas op. Want Marleen Sauerpala komt eraan zo meteen. Nou, hoef je niet op te passen. Leuke vrouw met mooie platen. Die ze heeft meegenomen, heb ik al even gecheckt voor je. Dat ziet er goed uit. En vanaf 12 uur dus Guido Spek hier. Je kent wel goede tijden, zegt de tijden. Tijd voor de eerste samenwerking tussen niemand minder dan Robert van Hemert en de Bankzitters. Ja, het is gewoon een 24/7 feestje op de radio. Luister maar. Dit is Radio Noordzee. Met Rapido. Zet hem maar.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a lot! And give you a lot!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79.

0: gereden Joe's walnoten. 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Aldi.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing bij Albert Heijn gaat duren. Sinds gisteravond liggen zowel de app als site plat. Volgens moederbedrijf Ahold Delhaize komt het door een beveiligingsprobleem. Het zorgt er ook voor dat prijzen in de winkels niet kunnen kloppen en de bonusartikelen voor de normale prijs worden verkocht. Ook bij Ethos en Gal en Gal ligt de boel plat. Schepen kunnen vanaf vandaag weer in beide richtingen over de IJssel varen tussen Arnhem en Zutphen. Door de hoge waterstand heeft Rijkswaterstaat het eenrichtingsverkeer op. Sinds eind september mochten schepen alleen richting Arnhem varen, omdat de vaargeul op sommige plekken te smal en te ondiep was. Schepen vanuit Duitsland moesten daardoor omvaren via Amsterdam en het IJsselmeer. In Amersfoort kunnen zo'n 2000 nieuwbouwwoningen voorlopig niet worden aangesloten op het stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft geen plek voor ze. Pas in 2030, als er een nieuw elektriciteitsstation is, kan ook in die huizen het licht aan. Nooit met trek boodschappen doen is een bekend advies, want dan gooi je je mandje vol met ongezonde impulsen aankopen. Maar onderzoekers zetten daar vraagtekens bij. Volgens hen is niet honger, maar het ontbreken van een boodschappenlijstje de grootste reden waarom er vooral chips en chocola in je mandje belandt. Consumenten die zonder lijstje of doel binnenliepen deden in 69% van de gevallen een impulsaankoop. Bij mensen met een plan lag dat percentage op 24%. Honger was goed voor 9% kans op een onverwachte aankoop. Het weer vanochtend eerst fris met plaatselijk mist, verder droog en periode met zon en het wordt een graad of 16. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
11: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Nick en Thomas hier op Radio Noordzee. Gezellig dat je erbij bent op deze maandagochtend. Het is even over 10 uur, 12 oktober. Ik kijk altijd even of ik nog iemand kan feliciteren. En dat kan zeker, want Wim Jonk is jarig. Je weet al, de Volendamse voetballer, oud-voetballer, moet ik natuurlijk zeggen. Tot voor kort ook assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Maar ja, nu Koeman gestopt is, is hij ook gestopt. Maar het is ook de verjaardag van Lucille Werner. Presentatrice van onder andere Lingo, Get the Picture. Nou, zoveel andere programma's heeft zij gedaan. Van harte gefeliciteerd aan iedereen eigenlijk, hè, die jarig is vandaag. Ook op deze maandag 12 oktober krijg jij een verse shownieuws-update van de shownieuwsredactie. Er staat weer heerlijke muziek voor je klaar. Je krijgt Henk Westbroek, Justin de Wild, Sanne Hans, Suzanne en Freek en Roxy Dekker. Maar dit is hoe dan ook van Maxime en Babette.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Zanger en acteur Bilal Wahib is vader geworden van zijn eerste kindje. Hij en zijn partner Sophie Keizer hebben een zoontje gekregen. Dat maken zij met kersverse babyfoto's bekend via Instagram. En Rutger Fink en Thomas van Grinsven waren zondagavond de grote winnaars van Make Up Your Mind. Het winnen van de finale zorgde voor een emotioneel moment bij de YouTubers, waar zij openhartig over hun moeilijke coming-out vertelden. Aan Shownieuws vertelt Rutger na afloop: we wonnen iets waar we ons vroeger zo voor schaamden. En dat is zo'n overwinning. Hij overwoog zelfs om daar ter plekke op één knie te gaan voor zijn grote liefde, maar zag er uiteindelijk toch vanaf.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Iedereen is van de wereld van de scene natuurlijk. Ja, zometeen heb ik een bijzondere gebeurtenis. Je gaat met me mee naar een nieuw jaar natuurlijk, hè, op maandag. Met Marleen mee in de tijdmachine. En ik moet zeggen, dat is wel iets wat eigenlijk de hele wereld een beetje op zijn kop heeft gezet. Iedereen krijgt er een beetje Spaans benauwd van. Dat kan ik wel zeggen. Dat is zometeen. Dit is Romy.

Bijna 10:30. Nog even lekker dat fluitje van Justin de Wild met Cheerio. Die heerlijke grote hit voor hem. Zometeen neem ik je natuurlijk mee naar een nieuw jaar. We stappen even in de tijdmachine. En er is nog een lege plek op deze playlist. En jij kunt die invullen. Ga maar eens even nadenken over wat jij zometeen hier op Radio Noordzee wil horen. Dan kan ik dat voor je gaan draaien.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
17: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
17: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer van minder. Simpel.
27: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
0: Thuisin, mooi wonen.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Marleen mee naar het jaar
1: 2008. Ja, ik neem je deze hele week mee naar het jaar 2008. Wat gebeurde er in Nederland, maar ook in de wereld? Bijzondere gebeurtenissen. En kan jij je nog herinneren wat jij deed in 2008? Waar was je? Hoe oud was je? Werkte je? Of ging je naar school? Was het een leuke tijd voor je? Of misschien juist helemaal niet? En denk je er helemaal niet graag aan terug? Nou, ik denk dat wat er in 2008 gebeurde wereldwijd, dat niemand daar met plezier aan terugdenkt. Want ik wilde deze week beginnen met de kredietcrisis. Die startte in Amerika op de huizenmarkt, maar sloeg als een veenbrand over naar de wereldwijde financiële sector. En misschien kan je nog herinneren dat de Nederlandse overheid met tientallen miljarden euro's aan belastinggeld moest ingrijpen om het Nederlandse banksysteem niet te laten omvallen. Staatssteun voor ING en Fortis, ja, dat had in Nederland als gevolg dat er strenge bezuinigingen werden doorgevoerd op zorg, op cultuur, op het onderwijs. Dat hebben we allemaal kunnen merken natuurlijk, maar ook massaal banenverlies. De nadelige gevolgen die wij als Nederlanders hier in Nederland als burgers hebben gemerkt, die waren pas ergens tussen het jaar 2017 en 2019 echt opgelost. Potverdorie. Nou, ik kan alleen maar hopen dat jij daar niet al te veel last van hebt gehad. 2008 dus, kun je nagaan, hè. Uit 2008 komt ook deze plaat van Jeroen van der Boom. En dat werd een gigantische hit voor hem.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido.

Bas Brummelhaus, wondervrouw. Het is bijna 11 uur aan het worden. En zometeen heb ik nog een, nou ja, laat ik zeggen, een Indianenverhaal voor je. Je weet, ik ben van de feitjes. En daarover dus straks meer. Ook krijg je zometeen weer een shownieuws-update. Die staat al voor je klaar. En nog veel meer lekkere muziek hier op Radio Noordzee.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max.

0: zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat de overheid kwetsbare mensen beter moet ondersteunen. Volgens het SCP moet daarbij niet alleen worden gekeken naar geldproblemen, maar ook naar de gezondheid en sociale omstandigheden. Zo zou er een soort buurtverbinder in de wijk moeten zijn. En ook zouden ambtenaren vaker in contact moeten komen met de inwoners, zodat problemen sneller worden herkend en opgelost. De olieprijs is licht gedaald na de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland. President Trump hoopt daarmee de brandstofprijzen voor Amerikaanse automobilisten te verlagen. Op de afspraak met Moskou is veel kritiek, omdat het de sancties tegen Rusland onderuit haalt. Die zijn opgelegd vanwege de oorlog met Oekraïne. In de Amerikaanse staat Utah zijn zo'n 70 deelnemers van een zogenoemde ultramarathon geëvacueerd na zware regenval. De lopers deden mee aan een wedstrijd waarbij je in totaal 389 kilometer moet hardlopen. Maar ze kwamen vast te zitten door overstromingen als gevolg van de resten van de tropische storm Rachel. En het kinderprogramma De Fabeltjeskrant keert terug. Niet met de bekende poppen, maar als animatieserie. Bekende personages als meneer De El, Ed en Willem Bever en Loïke de Vos krijgen daarmee een modern jasje. De makers hopen de serie uiteindelijk in tientallen landen op televisie en streamingsdiensten te krijgen. Het weer, het wordt een droog en overwegend zonnige dag bij zo'n 16 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking wel toe. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Ja hoor, met de zwoele zomernachten zijn we begonnen aan het tweede uur hier op Radio Noordzee. Marleen hier en het is tijd voor...
1: Feitje.
0: Een feitje, want dit is de dag in 1492 dat Columbus Amerika bereikt. Maar hij denkt dat hij in Indië is. Nou, hij heeft toch niet echt richtingsgevoel gehad. Hij noemt de inwoners die hij dan dus tegenkomt in Amerika Indianen. En zo is dat dus gekomen. Zometeen een nieuwe link van Marleen. Eén woord dat wat de platen in dat tweede uur op die plek met elkaar verbindt. Straks hoor je wat het is, want het is natuurlijk een nieuwe week. Ja, het is een bron van inspiratie. Dat is in ieder geval een feit. Bovendien zie ik nog een lege plek staan op de playlist. Straks aan het einde van dit uur zo ongeveer. Ja, die moet toch ingevuld worden. En dat kan ik doen, maar dat kan jij nog veel beter. Want wil jij iets horen? Wil je iets horen waar je vrolijk van wordt? Of wil je juist een prachtige romantische ballade? In wat voor mood ben jij? Je kunt het me laten weten via de Radio Noordzee app. Dat is een leuke app die je sowieso lekker kunt downloaden op je telefoon. Maar het kan ook via radionoordzee.nl natuurlijk. Hè. Daarmee stuur je ook makkelijk een berichtje naar de studio. Laat me weten wat je graag wil horen. Is het iets uit de jaren 80? Ja, dat kan. Daar ben ik ook erg van. Maar daar komt deze plaat natuurlijk al vandaan. Van die band die zoveel hits heeft gescoord begin jaren 80. Doe maar, is dit natuurlijk. Ik weet zeker dat als je hem wat harder zet op de werkvloer, dat niemand dat erg vindt. Dat jullie allemaal lekker mee kunnen zingen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Maxime Meiland doet mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson dat vanaf 1 november te zien is. Het Meilandje maakte dit nieuws met een persfoto bekend op Instagram. En Rutger Fink en Thomas van Grinsven waren zondagavond de grote winnaars van Make Up Your Mind. Het winnen van de finale zorgde voor een emotioneel moment bij de YouTubers, waar zij openhartig over hun moeilijke coming-out vertelden. Aan Shownieuws vertelt Rutger na afloop: "We wonnen iets waar we ons vroeger zo voor schaamden. En dat is zo'n overwinning." Hij overwoog zelfs om daar ter plekke op één knie te gaan voor zijn grote liefde, maar zag er uiteindelijk toch vanaf.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: blijft een prachtige plaat van Bluff, levenslang.
1: De link van Marleen.
0: Ja, het is tijd voor een nieuwe link van Marleen. Deze hele week is het wind. Welke nummers gaan over de wind of hebben misschien wel wind in de titel? Nou, dat zijn er best wel wat, want blijkbaar is de wind een bron van inspiratie. Het kan een briesje zijn, het kan windkracht 10 zijn. Ik begin vandaag met het nummer wat als eerste in mij opkwam. Ik kan me voorstellen dat dat bij jou ook door je hoofd schoot. Door de wind van Miss Montreal. Het werd een mega-hit voor Sanne Hans in 2020. Toen zij dat zong in het televisieprogramma Beste Zangers. Dat weet je ongetwijfeld nog. Het is geschreven door Stef Bos, die dat eind jaren 80 van de vorige eeuw schreef, tijdens de ziekte van zijn moeder. Ze was ernstig ziek. Het was eigenlijk bedoeld ook als een persoonlijk en diep verdrietig lied over rouw. Sanne zingt het werkelijk waar prachtig en het levert haar ook een gouden plaat op. Het nummer werd miljoenen keren gestreamd. Door de wind dus van Miss Montreal in
1: De Link van Marleen.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: ben ik nooit alleen.
1: Radio Noordzee.

hitmaker Loesoe, die gaan naadloos over in de geluiden van het kleine orkest over 100 jaar. Het is bijna 11:30. Je hebt nog heel eventjes om mij te laten weten wat ik zo meteen voor jou kan draaien. Het mag iets voor jezelf zijn, maar ook voor iets voor iemand anders natuurlijk. Is iemand jarig? Verdient iemand het? Nou, laat het me maar weten. Dat kan via radionoordzee.nl of natuurlijk via de Radio Noordzee app.

grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt erbij zijn.

0: november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it! Voor die

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Wie doet

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1+1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1+1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
13: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

Ik wil je van Guus Meeuwis. Het is tijd om een belofte in te lossen. Namelijk heb ik jou gevraagd net, wat wil jij graag horen? Wat moet er nu gedraaid worden op Radio Noordzee? Lucille heeft me via de Radio Noordzee-app een berichtje gestuurd. Want zij zegt, ik ben helemaal fan van Zoe Levi. En ik zou dus ook heel graag het nummer Sluit me in je armen willen horen. Lucille, dank voor je berichtje. Ze heeft ook werkelijk een prachtige stem. En het is een beeldschoon liedje. Dus deze is voor jou. Hoe was

Piano, een beetje van dit, de lunchpresentator deze hele week. Daar wil ik het even met je over hebben, want dat is natuurlijk een nieuwe. Vorige week Django Wagner, maar deze hele week is het een veelzijdig man, een acteur, muzikant. Je kunt hem vooral kennen van zijn rol als Sjoerd Bouwhuis in de soap Goeie Tijden, Slechte Tijden. En dan weet jij dat ik het heb over Guido Spek. Hij presenteert tussen 12 en 1 het lunchprogramma deze hele week. Dus geniet ervan.

0: tegenslagenrij al vanaf 1,49. Of hittebestendige tegenglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei-doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en...

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
16: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Door een ongeluk met een kraanwagen is in Nijmegen een lijnbus verwoest. Een passagier is gewond. De kraanwagen raakte een deel van zijn ballast kwijt en die kwam op de bus terecht die bij een halte stond te wachten. Ook werden een paar lantaarnpalen geraakt en de bus is inmiddels weggesleept. De politie heeft bekendgemaakt wie de twee mensen zijn die gisteravond omkwamen bij een ongeluk op een N-weg bij het Gelderse Kesteren. Het zijn een 26-jarige vrouw uit Arnhem en een man van 48 uit Zetten. Ze bestuurden de auto's die door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar botsten. Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen zijn spoorbedrijven begonnen aan een grote campagne. Die heet Levens tot Stilstand en moet duidelijk maken hoe groot de impact is van een zelfdoding op het spoor. Het raakt niet alleen de nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld de machinist en medewerkers van de meldkamer. Onder meer met online filmpjes en een omroepbericht in de trein wordt opgeroepen om meer naar elkaar om te kijken. En de binnenvaart is blij dat ze weer twee kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is opgeheven nu het waterpeil weer iets is gestegen. En dat scheelt honderden kilometers omvaren. Maakt de puzzel makkelijker, zegt de binnenvaart. Maar de laagwaterproblemen zijn daarmee nog lang niet voorbij. Het weer dan nog, geregeld zon, blijft droog en de maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Pas vanavond kan er een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee.

0: De Radio Noordzee Lunch met Guido Spek.
1: Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesters. Loop niet weg. Dat zou natuurlijk ook heel erg jammer zijn om aan het begin van deze lunch hier op Radio Noordzee al direct weg te lopen, want we zijn er net. Fijn dat jij er ook bij bent trouwens. Deze week mag ik, Guido Spek, de hele week tussen 12 en 1 de lunch presenteren. En daarvoor heb ik mijn favoriete liedjes meegenomen. Zoals deze van Luna. Dat is het leven.

gaan ze toch ook heel goed af samen, hè? Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Toen ze mij vroegen wat jouw allerfavorietste Nederlandstalige liedje is, toen was het eerste nummer wat bij mij naar boven kwam toch gewoon, ja, het nummer waarin we vieren dat we gewoon met z'n allen hier op aarde zijn. En sterker nog, op een leuk plakje Nederland wonen. Dit is Fluitsmaaien van Tijn, 15 miljoen mensen.

0: Ouzo en Samuel Welten. Boom! Op Radio Noordzee. Met straks Snelle. Die brengt wat kleur aan je lunch. En Jeffrey Heesen gaat loco.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op. Vlieg.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op Plameco.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering?
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Samen met

0: Radio Noordzee Lunch met Guido Spek.
1: Jeffrey Hazen, Loco. Ik hoor natuurlijk ook graag welke muziek jij wilt horen. En dat kan via de Radio Noordzee app. Je kan dan heel makkelijk een verzoekje aanvragen. Bijvoorbeeld net als Irianne van der Nat. Zij wil graag Frans Bauer met Billy Dans en Afro Pros horen. Nou, nog even geduld, Rianne, die komt er zo aan. Via de app kan je ook vragen stellen. Diederik Kolen heeft een vraag voor mij achtergelaten. Hij vraagt hoe ik de stap van acteren naar het cabaret heb durven te maken. Omdat je dan ook heel kwetsbaar bent als cabaretier. Nou, Diederik, ik denk dat binnen kunsten, of het nou muziek is of liedjes, het eigenlijk altijd gaat over kwetsbaarheid. En het klopt, als jij op een podium in een comedyclub stapt, dan sta je daar wel met een hele hoop mensen die de verwachting hebben dat wat jij gaat vertellen ook daadwerkelijk grappig is. Dat is natuurlijk in het begin niet altijd het geval, maar kijk, een van de dingen die ik altijd zeg is, als je ergens heel goed in wil worden, moet je het gewoon heel vaak doen. Dus ik denk, weet je wat, ik neem een gitaar mee. Een vriend van mij, die was een beetje teleurgesteld in mij, omdat ik hem ontvolgd had op social media. Hij stuurde ook gelijk een berichtje met de vraag, waarom volg je mij niet meer? Ik zeg, ja, ik zit gewoon veel te vaak op mijn telefoon en ik hoef niet steeds...

heb ik weer zin om jou te zien. Ik heb het liedje ook op social media gezet. Dus je zou het naar iemand kunnen sturen om een punt te maken. Je weet toch, gewoon lekker ontvolgen die handel. Want sinds ik jou hier niet meer volg, heb ik weer zin om jou te zien.

van Dikhout met Stil in Mei. Dit was hem alweer, de lunch voor deze maandag. Hopelijk heeft hij gesmaakt, fijn dat je erbij was. En je maandag is zo voorbij als je hier bij Radio Noordzee blijft. Want Luc heeft de beste muziek klaarstaan om je over je middag dit heen te helpen. We spreken elkaar morgen weer.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, geld en batterijen. Een man van 68 die kinderen zou hebben aangerand in Utrecht en de Meern hangt TBS boven het hoofd. Dat eist justitie en ook de bijna 4 maanden cel die hij in voorarrest heeft gezeten. Volgens justitie heeft hij de afgelopen jaren zeker 3 keer...

0: kinderen onder de 12 betast. Ook een meisje van 15 en een vrouw in een bushokje. Ook de laatste Nobelprijs is toegekend, die voor de economie. De prijs gaat naar twee Amerikaanse wetenschappers. Ze krijgen de Nobelprijs omdat ze modellen hebben bedacht waardoor centrale banken en regeringen beter beslissingen kunnen nemen, zodat er minder schommelingen ontstaan in de economie. En Frenkie de Jong komt deze week in de Champions League nog niet voor Barcelona in actie tegen Galatasaray. De ploeg is zonder hem naar Istanbul vertrokken. De Nederlandse middenvelder is geblesseerd geweest en traint weer mee met de groep, maar Frenkie is nog niet fit genoeg om te spelen. Het weer geregeld zon, blijft droog en de maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Pas vanavond kan er weer een buitje vallen. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

en Simon, Radio Noordzee, je hoorde de soldaat. En misschien voel jij je vandaag ook wel een soldaat, of in ieder geval een strijder, omdat het toch een taaie werkdag is. Zo na een heerlijk weekend, hè. Zeker gisteren, echt een heerlijk zonnige dag, achter de rug natuurlijk. Dan gaat die wekker toch weer vroeg op de maandag. Maar één voordeel, het is inmiddels 1 uur geweest. Kortom, de betere helft van de werkdag is aangebroken. En dat tweede deel vliegt voorbij met 200% puur Hollandse muziek hier bij Radio Noordzee. Mijn naam is Luc, goedemiddag. Zometeen hoor je de mannen van Flair. Door het oog van de nacht komt eraan ook een echte klassieker van Good Old Henkie Wijngaard, hoor je zo. Ik moet nog wat jaren mee. En nu Mr. en Mrs. Gelredome, Suzanne en Freek. Dit is Halverwege bij Noordzee.

Iedereen op de weg, Henk Wijngaard. Je hoorde, ik moet nog wat jaren mee bij Noordzee. En onlangs was het schrikken voor Henk Wijngaard. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Heeft daarna een hartoperatie ondergaan. Is inmiddels gelukkig wel weer thuis. Het gaat goed met Henk en hij hoopt binnenkort weer te kunnen optreden. En hij dankt al zijn fans voor alle hartverwarmende reacties. Nou, dat doet ons goed, want Henk Wijngaard mag nooit verloren gaan. Allemaal even toeteren naar Henk, jongens. Dat is een beetje lullig, even iets harder. Juist, lekker. Henk Wijngaard hoorde je op de maandagmiddag van Radio Noordzee. Met nu, Ed Silly.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a what? And give you a what?
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
11: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuisin, mooi wonen.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
18: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
17: Oei, ik voel de bui al hangen.
18: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
17: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
19: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
22: Ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
26: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
27: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: de herfst. Gewoon nog hartstikke leuk om te horen. Justin de Wild, zijn zomerhit Cheerio. Zometeen de nieuwste van Gerard Joling. En ook een klassieker van Paul de Leeuw. Komt eraan.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Maar eerst ga ik even grasduinen in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Het is maandag en elke maandag rond dit tijdstip pak ik er een muzikale eendagsvlieg bij. Een band of artiest waar we eigenlijk maar één keer van gehoord hebben, maar het was wel meteen een grote hit. Vandaag gaan we terug naar het jaar 1997. De geschiedenisstudent Jan de Groot en muziektechnicus Stefan Spree in het veld, die ontmoeten elkaar begin jaren 90 in Spanje op vakantie. Echt een toevalstreffer. En ze blijken allebei muzikaal te zijn en bundelen de krachten. Het levert ze een hit op een paar jaar later. Dit is Voorbij van Spring en de Groot.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
2: In de verte zie ik jou al staan met je paspoort

de Leeuw bij Radio Noordzee. En blijf tot de zon je komt halen. Nou, aan zon vandaag gelukkig geen gebrek. Ook de rest van de middag is het op veel plekken gewoon nog lekker zonnig. Dus geniet daarvan. En Paul die kijkt ondertussen uit naar maart komend jaar. Op 6, 7 en 28 maart van 2027 gaat hij namelijk weer Paul en Vrienden organiseren in Ahoy. Met allemaal muzikale gasten. Ik heb even de line-up gecheckt. En de belangrijkste gasten staan er ook op. Bob en Annie de Roy. Ja, dus die zijn er ook bij. Dus Paul is er alvast aan het voorbereiden, denk ik. Je hoorde een klassieker van hem bij Radio.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29.

0: Meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Onzekere energiemarkt?
12: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
11: Ik heb zoveel vragen.
13: Welk energiecontract is het beste?
14: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in 4 jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, geld en batterijen. Een taxichauffeur die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte tussen Hoorn en Enkhuizen heeft een taakstraf gekregen. Hij reed op een kruising door rood en botste op een auto die groen had. Zijn twee passagiers kwamen om het leven. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur, de helft van wat geëist was. De binnenvaart is blij dat ze weer twee kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en

0: En Zutphen is opgeheven nu het waterpeil weer iets is gestegen. En dat scheelt honderden kilometers omvaren. Maakt de puzzel makkelijker, zegt de binnenvaart. Maar de laagwaterproblemen zijn daarmee nog lang niet voorbij. En 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk af mag steken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. En meer dan 200 doen dat dus niet, 27 wel, maar of er ook animo voor is, weten we niet. En dan nog het weer, flink wat zon met in het noordwesten misschien wat regen. Vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het dan weer regenen. En het is zo tussen de 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: gezelligheid met een zachte G op de maandagmiddag van Radio Noordzee. Guus Meeuwers hoorde je en zijn Brabant. Onlangs is er wederom gestemd om dit het officiële volkslied te maken van de provincie Noord-Brabant. Maar Guus heeft zelf aangegeven dat hij dat eigenlijk niet ziet zitten. Hij is bang dat er ooit politieke discussie ontstaat rondom zijn liedje. Hij wil liever dat het in het informele blijft. En dat is zo, want ik ben zelf Brabander. En ik kan bevestigen dat alle Brabanders dit toch zien als het officiële volkslied. Je hoorde Guus bij Radio Noordzee, zelf Brabander natuurlijk. En over Brabant gesproken, daar hebben ze vaak niet zoveel met de hoofdstad. Zoals Theo Maassen zou zeggen.
1: Wij zeggen altijd maar zo, het enige goede wat er uit Amsterdam komt, dat is de trein naar Eindhoven.
0: Ja, toch gaan we naar Amsterdam. Criss-cross Amsterdam, om precies te zijn. Samen met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. De nieuwe deelnemers van Expeditie Robinson zijn vandaag bekendgemaakt. Onder andere shorttracker Shinky Knecht en realityster Maxime Meiland doen mee. Ook goldbandzanger Boas Kok, first dates gastvrouw Denise Dest en radio-dj Joost Swinkels behoren tot de kandidaten. Naast nog een paar andere bekende Nederlanders doen aan het komende seizoen ook bekende Vlamingen mee. En NOS-journaal-presentatrice Afke Boven is ten huwelijk gevraagd. Haar grote liefde Sander ging voor haar op één knie. Foto's van het romantische aanzoek deelt Afke op Instagram.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

de Fly dan. De mannen van Roanhesse, je hoorde het roeienklied bij Radio Noordzee. En voor de mannen van Roanhesse, die afgelopen jaar 40 jaar in het vak zaten, komt het hoogtepunt van hun jaar eraan. Begin november organiseren ze weer hun slotconcert. Twee avonden in een weiland in hun Amerika in Limburg bouwen ze een feesttent. En dan gaan ze twee avonden optreden. En dan vloeit het bier rijkelijk en viert Limburgfeest met de mannen van Roanhesse. Ik ben er zelf geweest afgelopen jaar. Ik kan het je van harte adviseren. Als je nog een leuk uitje zoekt, zou je eens een kijkje kunnen gaan nemen in Limburg. En het roeienklied wordt denk ik wel gespeeld. En deze mannen hebben net hun reeks concerten achter de rug. Afgelopen week stonden ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Amsterdam begint inmiddels een traditie te worden voor de mannen van Agda en de Munnik. Je hoort ze nu met hun nieuwe single Niets doen bij Noordzee.

0: november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Ga
2: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.

Billy bij Noordzee. Je hoorde, ik hoor niks geks. En bij Radio Noordzee hoor je zeker niks geks. Zometeen bijvoorbeeld Emma Heesters met Hartenbreker. En wij horen ook graag van jou. Je kunt een berichtje sturen, helemaal gratis, via de Radio Noordzee app. Download die sowieso even. Voor iOS en Android kun je hem gratis downloaden. Kun je overal naar ons luisteren. En dus appen met de studio. Melissa doet dat. Zij is aan het werk in een naaiatelier in Bokstel. En vraagt of ik de nieuwste van Samuel Welte voor haar kan draaien. Nou, dat is toevallig Melissa. Dat is namelijk de Hollandse hitflits. Nieuwe heet Terug bij mij. Hoor je zo meteen hier bij Radio Noordzee. En over iOS gesproken. Nu een liedje uit de tijd dat iOS nog niet het besturingssysteem van je iPhone was, maar gewoon een Nederlandse band. Getiteld Is ook schitterend. Afgekort wel iOS. Dit is Altijd wel iemand bij Noordzee. Er is

0: Breek ik die van jou.
1: Emma Heesters bij Radio Noordzee, je hoorde hartenbreker. Een blik op de klok leert ons dat het bijna 3 uur is. Zometeen hoog tijd voor een kakelverse shownieuws-update. Ik ga heel even kijken of de printer al gerold heeft. Ja. Zometeen praten we je bij over wat er gebeurt in de wereld van de sterren. En nu muziek van Herman Brood en Henny Vrienten. Dit is Als je wint.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: Een klant. Een leverancier.

0: Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden en die warme douche in de ochtend... dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel... wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis... dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
19: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
20: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
21: Slecht plan.
20: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
21: Goed plan. Zonneplan.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: drie uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets van een noodpakket aangelegd. En dat aantal is in vier jaar niet zo hoog geweest, blijkt uit een enquête van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Mensen hebben vooral drinkwater ingeslagen, geld en batterijen. Een taxichauffeur die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte tussen Hoorn en Enkhuizen heeft een taakstraf gekregen.

0: Hij reed op een kruising door rood en botste op een auto die groen had. Zijn twee passagiers kwamen om het leven. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur, de helft van wat geëist was. De binnenvaart is blij dat ze weer twee kanten op over de IJssel kunnen. Het eenrichtingsverkeer tussen Arnhem en Zutphen is opgeheven nu het waterpeil weer iets is gestegen. En dat scheelt honderden kilometers omvaren. Het maakt de puzzel makkelijker, zegt de binnenvaart. Maar de laagwaterproblemen zijn daarmee nog lang niet voorbij. En 60% van de gemeente heeft tot nu toe besloten dat niemand daar met oud en nieuw vuurwerk af mag steken. Er is een vuurwerkverbod, maar er mogen uitzonderingen worden gemaakt voor verenigingen. En meer dan 200 doen dat dus niet, 27 wel, maar of er ook animo voor is, weten we niet. En dan nog het weer, flink wat zon met in het noordwesten misschien wat regen. Vanmiddag meer bewolking en vanavond gaat het dan weer regenen. En het is zo tussen de 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store.

Radio Noordzee met de bankzitters en Robert van Hemert. Je hoorde Rapido op de maandagmiddag. Hey, heb je toevallig gisteren tv gekeken? Ik zat even te zappen en ik kwam voorbij het optreden van De Kast. Ja, de registratie van hun 35-jarig jubileumconcert in de uitverkochte Oosterpoort in Groningen was gisteren op televisie. Samen met het Noord-Nederlands Orkest. Echt geweldig, al die liedjes van De Kast. Inclusief een enorm orkesterachtig. En natuurlijk gewoon de stem van Siep van de Ploeg. Was echt geweldig. Ik pak er zometeen even lekker een klassieker van De Kast bij. Ik zit een beetje in dat sfeertje. Die hoor je dus zometeen met Hart van Mijn Gevoel. En ook een Kakel versus Shownieuws update komt eraan. Want wat gebeurt er allemaal in de wereld van de sterren? Dat willen we weten. De printer heeft gerold. Dus zometeen praten we je bij hier bij Radio Noordzee. En ook Bas Brummelhuis hoor je zometeen met zijn wondervrouw. Na Jochem Meijer. Mijn dag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Monica Geuze en Valerio presenteren de nieuwe editie van Boxing Stars, dat op 31 oktober van start gaat. BN'ers als Donny Roelvink en Sylvia Geersen wagen zich dan in de ring. En ook de nieuwe deelnemers van Expeditie Robinson zijn vandaag bekendgemaakt. Onder andere shirttrekker Shinky Knecht en realityster Maxime Meiland doen mee. Ook Goldband-singer Boas Kok, First Dates-gastvrouw Denise Dest en radio-dj Joost Swinkels behoren tot de kandidaten. Naast nog een paar andere bekende Nederlanders doen aan het komende seizoen ook bekende Vlamingen mee. Het programma is vanaf 1 november weer te zien. En tot slot NOS-journaalpresentatrice Afke Bove is ten huwelijk gevraagd. Haar grote liefde Sander ging voor haar op één knie. Foto's van het romantische aanzoek deelt Afke op Instagram.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

afgelopen jaar bestonden ze 35 jaar. De mannen van de kast onder aanvoering van Siep van der Ploeg. Het is gelukkig nog lang niet voorbij. Je hoorde Hart van Mijn Gevoel bij Radio Noordzee. Komt een berichtje binnen via de gratis Radio Noordzee-app. Mark stuurt, hallo, mijn vriendin Louise is vandaag jarig. 25 lentes jong. Zouden jullie voor haar haar liedje van Gers Pardoel willen draaien? Nou, Mark en Louise, van harte gefeliciteerd. Je hoort Gers met zijn Louise.

Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100... en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Wil je ook thee?
7: Och ja, lekker.
8: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
7: Och, wat een goede vraag.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Vroeg hem aan via de Radio Noordzee app. Speciaal voor zijn Louise, die vandaag jarig is. Nou, van harte gefeliciteerd. Gersport Doel hoorde je bij Radio Noordzee. En de Mark, misschien kun je ook nog wel komende week een leuke verjaardagscadeau voor haar regelen.
1: Met Radio Noordzee naar Leeuwarden Live.
0: Ja, want afgelopen week maakte je nog kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes. Maar we pakken gewoon, hoppakee, meteen door met het volgende leuke feestje. Leeuwarden Live gaat gebeuren op zaterdag 21 november van dit jaar in het WTC Expo in Leeuwarden. En de line-up die is om te smullen. Onder andere op het podium Jan Smit, Sven Versteeg, Justin de Wild, Senna en ook held nummer 1 voor de meesten in het noorden, Jannes. Jij kunt erbij zijn. Volgende week maak je kans hier bij Radio Noordzee exclusief op kaarten voor Leeuwarden Live. Zorg ervoor dat je de Radio Noordzee app op je telefoon hebt. Daarmee maak je namelijk volgende week kans op kaarten voor Leeuwarden Live. Dus downloaden die Radio Noordzee app. En dit is de nieuwe nummer 3 van de Radio Noordzee Top 30. Enorme hit voor Suzanne en Freek. Pijnstiller, nu bij Noordzee. De gordijn.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Deze week in de bonus. AH Pancakes en Poffertjes 24 stuks, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks per pak, 2,49. En AH Borrelpakjes 3 stuks voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a what? And give you all!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra.

0: onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis in, mooi wonen.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's Walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt op dit moment een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. Het gaat om een loods waar auto's in staan, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer zet volop in op het voorkomen van overslag naar de omliggende panden. Er zijn knallen gehoord, maar de oorzaak daarvan is niet bekend. Schiphol kan nog maar één startbaan gebruiken door die loodsbrand... en de buitenveldenbaan is vanwege de rook gesloten. De concurrentie van Albert Heijn heeft het druk nu de Appie geen boodschappen kan bezorgen. Officieel hebben ze een cybersecurity incident, wat waarschijnlijk betekent dat ze gehackt zijn. Bezorger Picnic krijgt veel meer bestellingen nu en heeft extra bezorgers ingeschakeld. Ook Jumbo heeft het drukker dan anders. En ruim de helft van de vrouwen voelt zich in de zorg niet gehoord of onbegrepen. En dat is onacceptabel, vindt Women Inc. De helft van de bevolking krijgt dus geen passende zorg, zeggen ze. De politiek moet volgens Women Inc. maatregelen nemen, zodat we meer leren over het vrouwenlichaam. En dan het weerbericht vanavond en vannacht. Kans op wat regen bij zo'n 11 graden. Morgen bewolkt met af en toe een bui. Het wordt morgen zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: Dan het verkeer, 42 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Zuid. Daar is je vertraging 3 kwartier. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht door een ongeval 52 minuten. En de laatste ook op de A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk-Zuid. Ook datzelfde ongeval, maar daar zijn ze bezig met een ongevalsonderzoek. En je vertraging daar is een half uur.
8: Dat is niet verleerd, hè?
9: Nee.
7: Nou, ik wilde toch bijna zeggen traffic stock on the A16 between Rotterdam en Breda.
8: Breda. Heb jij het paard vastgebonden aan de radiateur of niet?
7: Die staat beneden hooi te eten.
8: Lassootje klaargelegd.
7: Lassootje klaar als jullie vervelend zijn.
8: Saloondeurtjes gaan weer open.
7: Die lopen lekker te klapperen.
8: Nou mensen, de legende is terug uit de Amerikaanse prairie.
7: Jazeker.
8: How do, mate?
7: Howdy.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
10: Radio Noordzee.
11: Let op.

0: Jess Simon, Radio Noordzee en Rosanne, maandagmiddag. Onze gedachten zijn nog op de bank met een zak chips.
1: Oh.
0: Het weekend is officieel gesneuveld. De vijfdaagse expeditie is weer begonnen. Maar ik heb wel het idee dat we weer helemaal compleet zijn als ik zo om me heen kijk.
2: Ik vind het weer verbroederlijk hoe we hier met z'n
0: tweeën zijn. Het was elke dag wel een beetje anders. Maar dit is de vertrouwde opstelling. Toch weer. Kobus is weer terug.
1: Ja.
0: Minky, jij bent weer terug uit de United States of America.
2: Oh, yes, sir.
0: Menno, welkom terug uit de loopgraven van het overleven.
3: Ja, dankjewel.
0: Heb je het allemaal gered, jongen?
3: Ja, hoor. Ja.
0: De afgelopen dagen, zeg maar, stond jouw leven op het spel.
2: Oh, echt waar?
0: Met een lichaamstemperatuur van maar liefst 37,4 graden.
2: Ja. Zo, flinke verhoging.
0: Een snottenbel van epische proporties.
3: Ja.
0: Oh. Het einde leek nabij, Menno. Er zijn testamenten opgesteld hier in het huis. Er is gekreund op een toonhoogte die alleen honden kunnen horen.
3: Oh.
0: De lokale code rood was van kracht. Maar kijk, daar zit hij. De legende is terug.
3: Hoor.
0: Ja, ja.

0: ik moet zeggen, als je dan in Nashville bent geweest en in Memphis, waar je echt alleen maar goede muzikanten hebt gehoord. Ja. En je komt hier weer, dat je dan toch denkt, het niveau kan dus toch nog hoger als je Menno hoort zingen.
1: Jij zegt, jongens, Elvis en al die lookalikes, it's your heart out.
0: Volgend jaar een Grammy voor Menno. Ja,
1: zouden we Menno niet gaan
0: naar het Songfestival.
1: Of naar Graceland moeten sturen.
0: Ja, als Elvis imitator.
1: Kobus, Menno heeft nog een raadsel voor jou.
2: Ik heb nog een leuk raadseltje.
0: Voor mij?
2: Ja. Oké. Ja. Wat is het aller lekkerste gitaartje?
0: Het allerlekkerste gitaartje. Kom er maar op.
1: Ja, het is van ons ook maandag, hè? Maar goed.
0: Zou het niet weten.
2: Een slagroomgitaartje.
0: Het is weer maandag.
1: Ja. Ik denk dat we van Menno nemen we morgen een ontslagtaartje mee. Ja.
0: Hij is nog niet beter zo te horen.
1: Ik denk, mag ik zo even je vooraf voelen?
2: Ja hoor.
1: Een beetje kort, zegt hij nog. Jongens, in een wereld vol fileleed en stijgende gasprijzen en mensen die zich zuchtend zeg maar over hun e-mails buigen, is er eigenlijk altijd één man die weigert mee te doen aan de collectieve depressie. Een wandelend gevaar voor elke slechte zin. En de absolute reus voor de goede vibes. Daar zit hij gewoon. Onze eigen Menno!
3: Het raadsel van
1: De opbouw van zo'n beetje elke kerstbal in een gemiddeld tuincentrum is begonnen. Ze zijn daar
0: nu al.
1: Dat
0: is bizar, hè?
1: Zijn ze eigenlijk al direct na de zomervakantie in juli beginnen ze er al mee.
0: Bizar.
1: Al die kerstshows, dat moet best op tijd af zijn, hè?
2: Nou, natuurlijk, ja.
1: Het is giga veel werk om dat allemaal klaar te zetten.
2: Ja, dan beginnen ze al mee in de zomer, volgens mij. Ook met het maken van de pepernoten en dat soort dingen.
1: Ja, nou, de laatste loodjes, hè. En dan, tuincentra zijn er dan allemaal klaar voor. Menno, welke dieven stelen het liefst een tuincentrum leeg?
2: Oh, welke dieven?
1: Ja, welke dieven doen dat? Welke dieven stelen graag een tuincentrum leeg?
2: Welke dieven?
1: Welke dieven doen dat?
2: Ja, welke dieven doen dat?
1: Ja.
2: Zwarte Pieten?
1: Nee.
2: Nee.
0: Zwarte Pieten.
2: Nee, ja, ik weet niet. Welke dieven
1: Is lastig, hè?
2: Ja.
1: Ja, is lastig.
2: Goh. Nee, ik weet het niet.
1: Elke keer zegt, denk je, oh ja.
2: En welke dieven
1: zijn dieven? Ja. Het zijn namelijk struikrovers. Ik weet niet of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Ja, Kobus houdt eigenlijk de hele dag het nieuws in de gaten. Maar het gaat vandaag in het nieuws, Kobus, ook over de Nederlandse dierentuinen, hè?
0: Ja, ook een beetje naar aanleiding wat er in Engeland gebeurt.
1: Ja, precies.
4: Ja, met die tuinen.
1: Ja. Nou ja, goed, ze worden eigenlijk nu ook in Nederland een beetje min of meer gedwongen, zeg maar, de verblijven te vernieuwen. Indien deze niet langer aansluiten bij de actuele wetenschappelijke inzichten over, zeg maar, dierenwelzijn. Mm-hmm. Herziening van de dierentuinenregels beoogt parken te verplichten om te moderniseren en hun maatschappelijke functies te waarborgen. Dat is waar het over gaat.
2: Okay.
1: Menno, waarom, over dieren gesproken, zijn schapen de meest zielige dieren ter wereld?
2: Oh.
1: Dat wist jij niet, hè? Schapen zijn de zieligste dieren ter
0: wereld. Ik wist het ook niet.
1: En de vraag is nu aan jou, waarom?
2: Ja, ze worden elk jaar geschoren. Moet je poedeldaak weer het veld op.
1: Ja, het is koud, hè, natuurlijk.
2: Koud,
1: het is niet goed.
2: Ze zijn
1: schaap.
0: Tijd is om.
2: Ja. Nou, ik weet het niet.
1: Vroeger zijn ze lam geweest.

0: sorry.
1: We hadden Charlotte, hè, en ik was heel blij met Charlotte.
0: Waarom?
1: Echt een leuke, leuke vrouw. En ik moet zeggen, het uitzicht was ook beter.
0: Dat wil ik geloven, ja. Dat wil ik geloven, ja. Kan ik niet meer voorstellen.
1: Maar blij dat je er weer bent, Kobus. Ja. Jij belt altijd even, charmant als je bent, willekeurig iemand op in het land, hè?
2: Ja, om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En ik was blij toen ik vanmorgen las dat de Fabeltjeskrant terugkomt op televisie. Ja, even voor alle...
3: Jawel.
2: Even voor alle jeugd. De Fabeltjeskrant zat vroeger altijd voor het NOS-journaal. Tegenwoordig is het NOS-journaal de Fabeltjeskrant. En dat was dan vroeger met poppen. En dat gaat dan nu met een soort geanimeerde animatieserie gaat het worden. Nou, ik keek daar natuurlijk altijd naar. Noem ze maar op. Ed en Willem Bever, Chico Lama. Wat hadden we? Momfort de Mol, Truus de Mier, Meneer de Uil, de Ooievaar, Juffrouw Ooievaar. Soef de Haas hadden we ook. De Stoffel, de Schildpad. Nou, ik zou kunnen wel even doorgaan.
1: Hey, zou die uil vanaf een boomtak lezen? Of zou die...
2: Oh, dat moet anders natuurlijk tegenwoordig.
1: Anders. Het zal wel vanuit een iPad komen nu.
2: Ja, dat zou best kunnen.
1: Ben je met zijn tijd meegaan?
2: Ja, ik ben heel benieuwd wanneer dat... Dat gaat naar 40 landen, heb ik begrepen.
1: 40 landen,
2: ja,
1: dat is een ambitieus.
2: Dat is een ambitieus plan. Maar goed, met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam om te vragen hoe het er gaat meegaan.
4: Kobus belt je zomaar even op.
5: Hoi, met Floor van Loskundige.
2: Goedemiddag, spreek ik met mevrouw Uil.
5: Ja, dat is. Ja, het gaat vanuit inderdaad de loskundige praktijk, denk ik.
2: Het zit namelijk zo, ik wilde even een korte vraag stellen aan u. Mag dat?
5: Dat kan. Ik weet alleen niet of ik u kan helpen, want ik werk dus alleen als waarnemer. Dus ik ben hier gewoon in dienst. Als ik u kan helpen, dan mag het zeker.
2: We gaan het gewoon proberen. Hoe gaat het met u?
5: Oh, ja, goed hoor.
2: Ja, daar moest u even. Daar schrok u van, hè, van die vraag.
5: Ik dacht even, wat is dit, ja.
2: Nou, ik zal het u even uitleggen. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou hoorden wij er vandaag dat de Fabeltjeskrant weer terugkomt op televisie.
5: Oh ja, dus dan is natuurlijk Dorsje Uil. Is pas er dan goed bij.
2: Ik denk wel even met mevrouw Uil.
5: Ja, jammer, dan ben ik dat dan weer niet. Dat is dan weer jammer.
2: Nee, maar jullie zijn ook een verloskundige praktijk. Dus ik had meer kans bij juffrouw Ooievaar, denk ik.
5: Ja, dat dan weer wel.
2: Dat dan weer wel. U kent de Fabeltjeskrant ook?
5: Ja, zeker.
2: Leuk dat het terugkomt?
5: Ja, hartstikke leuk toch?
2: Maar goed, het gaat goed, zei u. Maar is er helemaal niks waarvan u zegt... nou, dat of dat zou nog wel iets beter kunnen?
5: Nou, eigenlijk niets, nee.
2: Nee, helemaal niks. Nou,
5: nee, dat is hartstikke goed.
2: Nou, dat is mooi om te horen zo aan het begin van de week.
5: Ja, en niet normaal.
2: Ik ga u een hele fijne dag toe wensen dan.
5: Dank u wel, u ook.
2: En mag ik u ook nog een knuffel geven?
5: Zeker.
2: Ga ik die opsturen?
5: Nou, helemaal goed. Dankjewel.
2: Oké, dag.
5: Yes, tot ziens.

0: grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt erbij zijn. Luister komende week naar Radio Noordzee. Stuur het woord live via de gratis app van Radio Noordzee. En maak kans op 2 kaarten voor Leeuwarden Live. 21 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Het is 4:30 geweest. Hey, wat een zalige dag vandaag. Droog, een klein zonnetje. Morgen iets meer bewolking en neemt ook de kans op een bui toe. Morgenavond vanuit het westen, dan is het weer droog en klaart het wat op.
8: Radio Noordzee, verkeer.
9: 59 vertraging op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor airport Maastricht-Aken. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging daardoor 3 kwartier. Het is flink mis op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Door een ongeval is je vertraging 1:03. En de laatste die vind je op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Nijkerk. Ook een ongeval en je vertraging 54 minuten.
7: Nou ja, hij overleefde de ijstijd en de uitvinding van het wiel.
8: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
7: Met Kobus Boscha.
10: De brand in een loods in Aalsmeer die vanmiddag voor een grote rookpluim zorgde, is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Een kraan zal het pand slopen, zodat de brandweer goed kan nablussen. 5 woningen zijn ontruimd vanwege de rook. Op Schiphol is de buitenveldenbaan weer in gebruik, al dus een woordvoerder van de luchthaven. Bijna 1/5 van de Nederlanders bespaart niet op energie en laat zo honderden euro's per jaar liggen. Dat blijkt uit onderzoek van een site die mensen wil laten overstappen. De overheid is een campagne begonnen om mensen hun huis te laten isoleren, maar die maatregel staat onderaan het lijstje met maatregelen van mensen om te besparen. En door een datalek bij een Utrechtse zorgwebsite liggen mogelijk de persoonsgegevens van bijna 900 Utrechters op straat. De site is gehackt, zo laat de gemeente weten.
11: Oké. Okay,
9: doen jullie dat?
11: Ja.
9: En dat jullie elk jaar op zo'n vergelijkingswebsite overstappen van energieleverancier?
11: Nee, ik ook niet.
9: Ja, maar het is bij de 1 kost je stroom dit. En dan moet je, als je zonnepanelen hebt, is de teruglevering dat. Het komt uiteindelijk toch allemaal op hetzelfde neer.
11: Ik zie door de boom het bos niet meer.
9: Nee, En dan komt er weer een nieuw bedrijfje uit die het nog goedkoper kan, maar weer andere voorwaarden heeft.
11: Maar dan over 2 jaar liggen al je gegevens op straat.
9: Ja. Ja.
11: Maar die liggen toch bij die zorgverzekeraars van jou? Liggen die op straat?
9: En bij Odido?
11: Jouw BSN-nummer is bekend, Kobus.
9: Oh ja?
11: Ja. 0-0-0-0-0-0-1.
9: 1. Inderdaad.
11: Ja. Wat klonk er harder? Vroeger de oerknal of tegenwoordig de eerste maanden van de maand? Ja, kun je het vergelijken?
10: Nou, de oerknal was tenminste op tijd. Ja. Te laat op maandag niet.
11: Even druk. Komen we druk wat later op de knop.
9: Ja, nee, hoor.
11: Het had te maken met 112 toch, was het niet?
10: Ja, er waren heel veel meldingen op 112. En blijkbaar moet de persoon die op die knop moet drukken moet ook die meldingen van 112 aannemen. Dus die had ze, ik moet kiezen.
11: Ja, kiezen.
10: Dus die koos, dan maar wat later alarm.
9: Oh, meneer, u ligt onderaan de trap met een gebroken rug. Wacht even, ik moet even het alarm activeren. Ja,
11: dat zo gaat. Het klinkt bijna amateuristisch eigenlijk.
9: Nou, je gewoon schakelen met de computer.
11: Ja, wacht even, een momentje. Je moet even op de knop drukken.
9: Je moet even het alarm aanzetten.
11: Ja, kom eens, wat wil je nog meer op?
10: Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om even wat mensen te feliciteren vandaag. Wil Koopman, de regisseur van Gooise Vrouwen natuurlijk, regisseuse.
11: Ja. Ja.
10: Sinds gisteren te zien op Videoland. Lucille Werner, 59. Heeft
9: dorpsgenoot, hè?
10: Die zag ik regelmatig bij mij voorbij hinkelen. Die woonde bij ons in Neder-Oostenberg. Woont ze niet meer overigens. Hartstikke leuke meid, 59 geworden.
11: Ja.
10: Bas Kennis van Bluff is jarig. En misschien wel de belangrijkste vandaag. Cheyenne Boscha, mijn dochter, wordt vandaag 41.
12: Gefeliciteerd, Kobus.
10: 41.
7: Oh, gefeliciteerd.
10: Ja, ik was er vroeg bij, hè?
7: Ja, dat mag je zeggen, ja.
10: Ze zit op Turkije, dus...
7: Turkije.
10: Ja, ze zit lekker op vakantie, weg met de verjaardag.
7: Dat zou ik niet, als ik haar was, haar achternaam roepen ergens.
10: Inderdaad.
7: Die Lucille heeft die bij jou gewoond, ja?
10: Ja, die woonde bij ons in, wij noemen dat in Nederhorstenberg Prophof. Dat zijn allemaal huizen.
7: In de achterbuurt.
10: Nee, maar die staan heel dicht op elkaar. Dus je kan, als je in je eetkamer zit, kun je bij de buren zien wat ze eten s'avonds.
7: Oh,
10: zeg maar.
7: Ja, okay.
10: Maar daar is ze al, nu volgens mij anderhalf jaar of zo, is ze daar.
12: Nu politiek, toch?
10: Ja. CDA heeft ze dingen gedaan, kan ik me herinneren. Ze was goed bevriend met Jan-Peter Balkenende.
7: Ja, dat liep wel goed.

0: autoliefhebber. Een van de meest legendarische auto's ooit is terug. Citroën laat namelijk de Deux Chevaux, beter bekend als de lelijke eend,
1: ja,
0: een comeback maken komen. Dus dat gebeurt denk ik op die Parijse
2: autoshow.
0: Ja, en niet met zo'n brommend benzinemotortje, maar gewoon als een volledig elektrische auto.
2: We gaan ook mee met de tijd, hè?
0: Maar dat is een business, jongen, die lelijke eentjes. Je had ze eigenlijk allemaal moeten bewaren van vroeger, hè? Dat is
2: nou, gewoon... ik zat toevallig net even te kijken, maar die kringen die kosten gewoon tweedehands met een bult kilometers bijna 50.000 euro.
0: Dat is niet normaal.
2: Zo. Ja, dat is echt duur.
0: Iemand bij ons uit de buurt in West-Friesland, die heeft een schuur vol staan. Daar hebben we een heel museum van gebouwd. Die heeft 450 van die lelijke eentjes.
2: Nou, of van die speciale edities ook.
0: Van allerlei.
2: Oh, wat vet.
0: Echt toch, weet je wie er trouwens ook een groot liefhebber is?
2: Nou?
0: Die hebben we op dit moment aan de telefoon. Dat is namelijk Evelien de Bruin! Hey.
3: Hi.
0: Zo, de connectie tussen jou en de lelijke eend is eigenlijk een beetje geworteld. Ja, en toch, mag ik het zo zeggen, een emotionele familieherinnering aan jouw overleden broer?
3: Ja, mijn eerste auto was een eend, maar de eend die ik nog heb, dat is de auto die van mijn broer is geweest en die ik geërfd heb. Ja, en... dus die gaat nooit meer weg.
0: Nee.
3: Hij heet eigenlijk, door mijn broer is hij Fred genoemd.
0: Ja.
3: En daarmee bedoelde hij Fast Red en dangerous.
0: Oh, dus het hele betekenis achter. Oh, wat een mooie herinnering is dat.
3: Ja, zeker.
0: Evelien, jij hebt natuurlijk ook vandaag, of misschien wel eerder al, de nieuwe lelijke eend gezien. Wat vind je van dit, wat vind je van dit model?
3: Ja, in eerste instantie dacht ik een beetje, ja, het is wel heel erg een speelgoedautootje. Ik vind de buitenkant, het is natuurlijk een en al plastic. Wat ik aan de buitenkant mis, is de ronde koplampjes. Maar voor de rest is hij aan de binnenkant. Het is zo ongelooflijk leuk hoe ze erover nagedacht hebben om echt terug te laten komen zoals de eend was. Dat is echt zo tof. De eend kenmerkt zichzelf, de oude eend. Die kenmerkt zichzelf bijvoorbeeld doordat er een bankje voorin zit. Nou, dat zit in deze auto ook weer. Zelfs de schakelhendel die zit erin. Die,
2: op het dashboard.
3: Die gebruik je natuurlijk niet meer. Ja, die gebruik je niet meer om te schakelen, maar wel om voor en achteruit te kunnen rijden. Ja,
0: of je tas je tasje eraan ophangen, heeft?
3: Ja, zeker. Heel graag. Mijn handtas zie je natuurlijk. Ja, die kleurde ik gewoon altijd op de bodem, hoor, vroeger.
0: Ja.
3: Weinig tassen hebben het overleefd, mijn avontuur in de eend. Maar het is echt een heel leuk ding.
0: Ja, en de nieuwe versie behoudt ook zeg maar unieke details. Nou, je riep al een paar dingetjes, maar ook het kenmerkende stoffen roldakje, het minimalistische dashboard. Welk klassiek detail had voor jou absoluut niet mogen ontbreken? Wat was zeg maar voor jou de meest charmante eigenschap van deze auto?
3: Nou ja, wat ik heel geinig vind is dat we een klein dashboardkastje hebben gemaakt waar je eieren in kan doen.
0: Ja.
3: Want dat is natuurlijk de oorsprong van de eend. Destijds hebben ze hem gemaakt. Omdat ze wilden dat hij zo lekker veerde. En dat zelfs boeren door het land konden rijden met die Deux Chevaux. Ja. En die zit er gewoon weer in terug. Nou, wat een leuke knipoog is dat.
0: Ja, mooi. Onder in de portieren zit inderdaad die uitsparing voor 6 eieren. Ja. Een beetje een eerbetoon aan de legendarische test waarbij de oereend eieren moest vervoeren door een geploegd weiland. Hè, zonder dat ze dan raken. Ja. Dat was een beetje het idee.
3: Ja, precies. Ja, en wat natuurlijk nu het gekke is en wat we nog niet weten. Want hij is volledig elektrisch, hè?
0: Ja.
3: Dus dat. En wat we nog niet weten is wat de actieradius van dat ding gaat zijn.
0: Nee.
3: Maar ik hoop dat je er toch wel lekker wat kilometers mee kan rijden. En, de prijs is ook weer goed, weet je wel.
0: 15.000
3: euro. Ik denk echt dat het een knaller gaat worden.
0: Ja.
4: Ik heb wel begrepen dat hij is elektrisch, maar als je hem start, dat hij dan het geluid geeft van nog die...
3: die oude eend. Ja. Nou ja, het is ook heel vaak dat hij dan... je moet wel echt 8 keer proberen, hè, voordat hij start. dat was met de meiden als de bougies weer eens een keer goor waren.
0: Ja, mooi,
3: het zijn zulke leuke auto's, joh. Ja, ik vind het wel... Sowieso komen er natuurlijk heel veel van dit soort autootjes terug. Ook de Renault 5, die is best goed gelukt, vind ik. En de Twingo zijn ze nu ook mee bezig.
0: Ja.
3: Maar deze is denk ik wel... echt ook omdat ze die prijs zo laag gaan houden.
0: Maar het, is
3: een het gaat echt wel weer een revolutie worden, denk ik.
0: Het is een kwestie van tijd, Kobus, of jouw tuinbroek is ook weer in. Dat gaat dan wel gewoon uit.
4: Maar even staat hij, want hij komt volgens mij 2028 op de markt. Staat hij vanaf dan ook bij jou op de oprit?
3: Ja, nou ja, op zich heb ik een auto. Maar ik weet niet of ik me in kan houden om deze er ook bij te zetten. Ja,
0: daar komt bij natuurlijk. De lelijke eend is voor jou een mooie, blijvende herinnering. Dus jouw handtekening kan alvast onder het pre-order contract
3: even liggen. Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, toch?
3: Ja, het moet wel een rode worden ook.
0: Een rode weer, ja, mooi. Want,
3: ja.
0: Ja, en die noemen we dan ook maar Fred, voor het gemak.
3: Ja, precies. Fred de tweede.
0: Goed zo. Dankjewel, even. Heb een lekkere middag.
3: Ja, tot later, jongens.
1: Je hoort het in Wat een

0: Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
3: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat

0: prachtig.
1: Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Vraag je
5: wat?
4: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.

0: radio.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky stelt dat steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand en dat het buurland wil doorgaan met zijn aanvallen op Oekraïne. Het probleem bij de Albert Heijn is nog groter dan gedacht, zegt de NOS. Door de hek ligt ook het werk in meerdere distributiecentra stil, waardoor er grote kans is op lege schappen, vooral bij verse producten. Eerder vandaag werd al bekend dat je geen bonuskorting kunt krijgen en dat je niet online kunt bestellen bij Albert Heijn. En de brand in een loods in Aalsmeer, die vanmiddag voor een grote rookpluim zorgde, is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Een kraan zal het pand slopen, zodat de brandweer goed kan nablussen. 5 woningen zijn ontruimd vanwege de rook. En op Schiphol is de buitenveldertbaan weer vrij. En dan het weer. Vanavond en vannacht is er wat kans op regen bij zo'n 11 graden. Morgen bewolkt met af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Verkeer.
3: 63 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel Polder 35 minuten. Nog steeds grote problemen op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Daar is je vertraging nog steeds 1 uur en 50 minuten. En de laatste ook de A16, maar dan voor Hendrik Ido Ambacht. En daar is je vertraging 48 minuten.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: zijn Mo en Douwe Bob bij Radio Noordzee. Hij heeft een nieuwe tattoo laten zetten vorige week.
1: Een soort Julius Caesar is het geworden.
0: Dat is een lauriertak aan de zijkant van zijn voorhoofd. De
2: enige plek waar nog plek was.
0: Ja, ik weet niet wat ik erbij moet bedenken, Kobus. Maar het is een...
1: Bijzonder.
0: Een bijzondere tattoo, zullen we zeggen.
2: Ja, er zal wel ongetwijfeld een verhaal achter zitten.
0: Ongetwijfeld, denk ik. Of hij is Romeinse keizer. Of een wandelende salontafel. Een van de twee.
3: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Meer smaken hebben we niet, natuurlijk, in principe. Zeg, vandaag kwam er leuk nieuws over een nieuwe aankomende musical. Die moet in september 2027 te zien zijn. Dat is Flodder de Musical.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Dat is toch enig?
1: We zijn gewoon weer helemaal flodderized. Eerst hebben we natuurlijk die serie op Videoland gehad. En nu komt dus gewoon een musical over de Azo-familie.
0: Het begon eigenlijk anderhalf jaar geleden. Al toen die roze auto in één keer boven water kwam. Die stond bij iemand in de schuur. Die is toen weer helemaal gerefit, hè, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: En daar begon het mee. En toen, ja, maar we hebben ook nog dat boek gehad van... van Aard.
1: Het dossier Flodder.
0: Ja, van Aard van Grootheest.
1: Ja.
0: Zometeen bellen we even met William Spy. Want William gaat de hoofdrol van Johnny spelen.
1: Oh, fantastisch.
0: Ik ben benieuwd hoe hij dat voor zich ziet. Dat zal ik zo meteen wel even vertellen. Maar het boek van Aard, inderdaad. Wij spraken Aard een week of twee, drie geleden,
1: ja,
0: denk
1: zoiets.
0: Ik. En toen vroegen wij aan Aard, joh, wat voor boek gaat dat worden? En toen zei hij dit.
4: Ja, het is een fantastisch boek geworden. 384 pagina's over Flodder. Ja. 760 foto's en afbeeldingen. En ik denk dat een gemiddelde Flodder-fan zijn ogen uitkijkt. Ja, want we hebben echt heel veel nieuwe informatie opgehaald en heel veel nieuwe foto's ontdekt. Ja. En we hebben er 5 jaar over gedaan. Dus we hebben ook even de tijd genomen. En heel veel medewerkers van Flodder zijn de zolder op gegaan om hun oude spullen te doorzoeken. En er zijn heel veel mooie foto's uitgekomen.
0: Wat was het meest verrassende of schokkende document of feit dat jullie, zeg maar, tijdens de research boven water hebben gehaald?
4: Nou, we zijn bij Dick Maas de kelder ingegaan. En tussen de kerstspullen en de oude hi-fi apparatuur hebben wij zijn dikschriften gevonden. Daar stonden de allereerste aantekeningen in van de familie Flodder. Over ook over de samenstelling. Er was nog een paar Flodder. Nou, dat kun je nu helemaal niet meer voorstellen.
1: Nee.
4: Dick Maas had altijd het idee dat het een familiefilm moest worden. Maar hij had ook opgeschreven dat Johnny en zoon Kees de kost verdienden met heroïne dealen.
1: Oh.
4: Nou ja, dat is dat is uiteindelijk dus toch afgeschreven, dat idee. Dat past niet bij een familiefilm.
0: Maar
4: ook andere leuke dingen. Weet je, de meest beroemde scène uit Flodder 1 is natuurlijk Buurman, wat doet u nu?
0: Met de Citroën BX was het volgens mij.
4: Ja, zeker. Ja, in de garage. Maar het oorspronkelijke idee was dat ze de buurman zou verleiden op een tandartsstoel.
0: Oh.
4: Ja, dan moeten de luisteraar de rest maar zelf verzinnen hoe dat zou zijn gegaan.
0: Ja,
4: maar
0: dat
4: soort feitjes zijn naar boven gekomen.
0: Aard, zelfs de grootste fans claimen natuurlijk alles te weten, maar die worden dus ook met dit boek in feite gewoon omvergeblazen.
4: Ik denk het wel, ja. Ik weet het wel zeker. Er zijn Polaroids tevoorschijn gekomen die echt 30 jaar al op een zolder hebben gelegen en waarvan er dus maar één afdruk was. Ik heb wel af en toe staan te juichen dat ik dacht, jeetje, dat dit weer tevoorschijn is gekomen.
3: Wat een middag met René Verkerk, de Radio Noordzee.
0: Ja, maar dat zijn toch allemaal hele leuke feitjes allemaal, hè?
1: Ja, ik heb het boek inmiddels gelezen. Het is echt een aanrader. Het is echt een heel erg leuk boek. En je kijkt ook anders naar de serie nu je bepaalde dingen weet.
0: Maar het idee dus dat in principe, zeg maar, de scène was bedoeld voor in een tandartsstoel. Ja. Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat was toch wel anders uitgepakt, denk ik.
0: Ja, goed. Daar hebben ze ook wel eens een gaatje natuurlijk bij de tandarts.
1: Ja.
0: Maar dit boek staat dus allemaal vol met dit soort leuke weetjes.
1: Ja.
0: Ja, en Hollanders als wij zijn, hebben wij toen 2-3 weken geleden aan Aard gevraagd. En nou meer gebiedst. Van joh, kunnen wij zo'n boek fixen voor onze aanhangers?
1: En dan denk je van, ik vraag de uitgever wel even. Maar toen zei hij, dat is goed, maar dan is het wel een door Dick Maas, dus de regisseur van Flodder, gesigneerd boek.
0: Ja, toen zei hij, dan hoeven we hem niet. Nee, maar hoe vet is dat jij dus nu kans maakt op een gesigneerd exemplaar door Dick Maas getekend.
1: Dat is toch vet?
0: Echt leuk. Mooi. Moet je wel even het antwoord geven op de volgende vraag. Hoe heet de Bouvier van de familie Flodder?
1: Oh, ja. Ja.
2: Is het multiple choice?
0: Ja.
1: Oh, mooi. Oh, dat wel.
0: Dat wel, ja. Nee, we maken het niet zo moeilijk. Je kan dus kiezen uit 3 antwoorden. Is het A, whisky? Is het B, rum? Of is het C, Berenburg? Dus hoe heet de hond van de familie Vlodder? Het was een Bouvier, dat weten we.
1: Ja, ja.
0: A, whisky. B, rum. Of C, Berenburg. Laat jij je antwoord achter in de Radio Noordzee-app. En dan maak je dus kans op een door Dick Maas gesigneerd exemplaar van het dossier Vlodder.
1: Tof!
0: Zullen we de klok zetten op een half uurtje ongeveer?
1: Ja, prima, regelen.
0: Half uurtje de tijd om A, B of C door te geven in de app.
5: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij af.

0: Julia Romley.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, het boek Dossier Vlodder. Zullen we maar even kijken of we iemand gelukkig kunnen maken met zo'n exemplaar.
2: Nou, wie vooral?
0: Ja, wie? Dat is de vraag, hè? Wij weten ook niet van tevoren wie we aan de telefoon krijgen.
2: Gewoon een loodje uit de auto.
0: Het is ook zo. We drukken op de knop en er gaat altijd wel een telefoon over. En vandaag zal dat niet anders zijn, denk ik. Even horen.
3: Stefan.
0: Hey, met Radio Noordzee. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wie was jouw favoriete persoon in Vlodder eigenlijk, Stefan?
3: Ik vond Toeter Henkie vond ik eigenlijk altijd wel leuk. Ja. Die neefjes of nichtjes of broertjes. Ja. Ja, die vond ik altijd wel van een beetje dat de katten kwaad. Een rotje bij opa. En,
2: was dat ook eens Kleine Horus Cohen?
3: Ja, Kleine Horus was dat, ja, zeker.
0: Ja. Ja. En wat is jouw favoriete scène? Kan je je nog iets herinneren uit die tijd?
3: Nou, dat er eerst iemand in dat bad had zitten of staan urineren.
0: Ja.
3: En dan vervolgens dat er iemand van die duikplank afgleed.
2: Je bent de dat eerste dacht, die niet zegt, buurman, wat doet u nu?
0: Je bent de eerste.
3: Nee. Dat is een beetje plat en afgezaagd.
2: Ja, daar
3: hebben
2: we niet
3: van. Wat had.
0: Ik vond
3: maar ik kon daar wel om lachen altijd, ja. Ja.
0: Ik vond de opa op de spoorwegovergang ook altijd wel
3: wat grappig. Ja, die was ook wel eens mooi, ja.
0: Ja, dat is goed. Er is nu een heel mooi boek uit, het Dossier Vlodder. Met allemaal leuke weetjes en feitjes over Vlodder. Interviews met de makers en de spelers. Eén exemplaar is voor jou vandaag.
2: Ja!
3: Mooi man, super.
0: Leuk.
3: Helemaal leuk.
0: Gesigneerd notabene door Dick Maas. Dus die krijg je er ook in die handtekening.
3: Nou, uniek. Ja, dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee.
3: Leuk. Dankjewel.
0: Gedaan. Zeg, maar het is een beetje een Vlodder invasie waar we in zitten.
2: Ja, maar ik vind het wel goed. Het is wel leuk.
0: Musical komt er ook aan.
2: Ook nog, ja.
0: Wanneer? September volgend jaar.
2: Ja, het duurt nog even, maar we hebben iets om naar uit te kijken.
0: Zometeen laten we William Spaai even aan het woord. Hij gaat namelijk de hoofdrol spelen. Hij wordt Johnny! Maar William is een hele nette man. Ja, hij moet ook een beetje de asociale, ordinaire Johnny gaan spelen.
2: Dan moet je een goede acteur zijn,
0: zeker,
2: toch?
0: Zeker, dat is hij. En zometeen zal hij vertellen waarom het is...

0: 100% puur Holland.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit. En die

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool. Al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's Walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
13: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
12: Oei, ik voel de bui al hangen.
13: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
12: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
14: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
15: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
16: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
17: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
18: We kunnen door.
17: Direct door. Allianz Direct.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Goedemiddag en welkom. Radio Noordzee, het weerbericht. Ja, morgen wordt een beetje een bewolkte dag met kans op een beetje mondregen.
21: Oh.
20: Kans, hè? Is niet gezegd dat zo is. Natuurlijk gewoon kans. 1 op, nou ja, een emmer misschien.
21: Nee, kans op 1 miljoen zeggen ze altijd.
20: Altijd, dat is precies. Je moet nergens op rekenen. Alles wat niet valt is mooi meegenomen.
21: Zo.
20: Morgen vanuit het westen klaart het dan weer op. En weten we in ieder geval zeker dat het droog is.
22: Radio Noordzee, verkeer.
23: 67 vertragingen nog op de Nederlandse wegen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor het vliegveld. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 56 minuten. Het is nog steeds flink mis op de A16. Breda-Rotterdam voor Schravendeel is je vertraging 1 uur en 1 kwartier. En iets verderop voor de Drechttunnel is je vertraging 1 uur en 20 minuten.
20: Oké. Dat was hem eventjes.
23: Yep.
20: Lekker. Ja, hij valt officieel onder de monumentenzorg.
22: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
20: Daar zit hij, onze eigen Kobers.
24: Het IT-incident bij Albert Heijn heeft ook gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij de versproducten kunnen er lege schappen ontstaan. Albert Heijn kan nog niet bevestigen dat het om een cyberaanval gaat. Opvallend is dat in Frankrijk vandaag een cyberaanval honderden supermarkten heeft getroffen, waardoor koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen. Er is vooralsnog geen bewijs dat het incident bij Albert Heijn verband houdt met de aanval op de Franse supermarkten. In meer dan 200 gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. In het landelijk vuurwerkverbod staat dat gemeenten ontheffingen kunnen verstrekken aan verenigingen, maar de meeste gemeenten hebben besloten dat ze daar geen gebruik van willen maken. En bondscoach Arjen Veuring van de Nederlandse voetbalsters is niet van plan om veel veranderingen aan te brengen in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije morgen. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie. En dat deden ze met grote cijfers.
0: Oh ja.
24: 0-8.
0: Zo. Kijk, dat zijn tenminste
24: dat
0: nog
24: zijn cijfers.
0: Kunnen de mannen nog iets van leren? Zo is het. Ja? Dan gaan we morgenavond eens even naar de dames kijken, toch?
24: Leuk, altijd leuk.
0: Ik vind damesvoetbal altijd prima. Daar wordt een beetje lacherig over gedaan zo nu en dan. Maar
24: het is een andere league. Maar...
0: Andere league en de beste spelers spelen inmiddels in het buitenland. Maar toch weet je, met z'n allen achter Oranje, jongens. Kom op.
1: Wat ik wel moet nageven aan de dames in voetbal. Kijk, als er zo'n die gasten, die voetballers, die verdienen 400 miljoen per jaar.
0: Ja.
1: Die krijgen een klein tikje tegen hun enkel. Die gaan op de grond liggen, janken. En die dames die krijgen gewoon de noppen tegen de schenen aan. Ja. Die zeggen even, au, die staan weer op en die knallen weer door.
0: Die hebben weer andere issues, hè, natuurlijk.
1: Ja, vieze schoenen.
0: Vieze schoenen. Ja, en die komen daar dat veld op lopen aan het begin van de wedstrijd. En die kijken om zich heen en die denken... Fuck, we hebben allemaal hetzelfde aan.
1: Ja, dat
0: vindt de vrouw niet leuk.
1: Nee.
0: Dat vindt de vrouw niet leuk.
1: Nee.
0: Goed, dat is dan wat het is. Kobus, wat viel jou nog meer op vandaag?
24: Nou, opvallend bericht wat vandaag naar buiten komt. Het jubileumconcert, weet je nog, van John West in december.
0: Ja,
24: 19 december. Gaat zo zijn 20-jarig jubileum vieren.
0: Ja.
24: Gaat niet door.
1: Nee.
24: Geannuleerd. Dat concert is namelijk gerelateerd aan een eerder afgelast concert van René Vroeger. Dat zou op 18 december plaatsvinden.
0: Ja.
24: En Vroeger, nou, dat weten we, die moest zijn show annuleren vanwege zijn gezondheid.
0: Mm-hmm.
24: Nou, die concerten die waren opgezet als een soort gecombineerde productie.
0: Oh. Mm-hmm.
24: En door het wegvallen van het concert van René kan die productie nu niet in de beoogde vorm worden gerealiseerd. Dus
0: nee, anders loopt het allemaal in de papieren natuurlijk.
24: Dat loopt het allemaal te prijzig natuurlijk. Dus geen jubileumconcert op 19 december voor John West.
1: Nou, okay. Misschien volgend jaar zijn 21ste jaar, toch?
0: Nou ja, misschien stelt hij het uit nog. Komt er wat anders voor. Misschien moeten we het morgen John even vragen.
24: Even bellen morgen.
1: Kunnen we morgen wel even bellen,
24: Helemaal goed.
0: Kom, we zullen het hierbij laten?
24: Ja.
0: Oké, dank je.

0: Load en La Dada in de middagshow.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, als je nu in de file staat of je laptop bijna dichtklapt om naar huis te gaan, dan hoop je straks natuurlijk gewoon een beetje rustig thuis te komen. Maar als de familie Vlonder naast je woont, dan kun je dat vergeten. Nederlands beruchte buren, ze gaan het theater in. Afgelopen weekend werd bekend wie de rollen krijgen. Koen van der Molen gaat zo'n Kees spelen.
2: Ja.
0: Sanna Slaap, dochter Kees.
2: Ja.
0: Een mooie blondine.
2: Ja, ze
0: een
2: hele knappe vrouw.
0: Kees en Rian Gerritsen. Nee, Rian Gerritsen speelt maar Vlodder.
2: Oh, die speelt... Oh ja.
0: Ja, dat is Rian. Die hebben, iemand moet ook maar Vlodder spelen.
2: Zeker, met die grote stomp sigaar in de mond. Blijf tegenlaarzen.
0: Blijf toch je kind, hè?
2: Fantastisch.
0: Dat is altijd, hè? Maar ja, vergeten we nog eventjes de grote Johnny.
2: Oh ja.
0: Johnny, hij gaat gespeeld worden door William Spy. Van een musicalster verwacht je natuurlijk altijd dat ze keurig zingen. Maar ja, dat moet dan toch vanuit zijn mond anders klinken als hij namens Johnny Vlodder gaat zingen. Mooi. Ben benieuwd. William, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Hey, ja, toen jij hoorde dat jij Johnny mocht spelen, wie wilde je het eigenlijk dan, aan wie vertel je zoiets meteen als eerste?
3: Nou, wel echt meteen aan mijn vrouw natuurlijk. Ja. Omdat je natuurlijk dan, je zit toch altijd samen een beetje in zo'n spanning, hè, zo'n auditieproces. En je hebt soms van die rollen die zo voorbij komen of audities dat je denkt, ja, maar dit wil je.
0: Ja, ja.
3: dit wil je doen.
0: Ja.
3: Dus dit was wel zo'n rol dat ik dacht van, nou, die wil ik binnenslepen. En ik had die auditie gedaan en ik werd na een uur werd ik al gebeld dat ik dacht, oh, ik moet nog weer terugkomen of zo. Ja. Maar ze waren zo enthousiast. Ze zeiden, ja, we willen je gewoon hebben. En dus wij waren ik stond hier naast met mijn vrouw. En we waren gewoon allebei zo blij ermee. Dus dat is toch de eerste aan wie ik dat dan meteen vertel natuurlijk. Ja,
0: want jullie moesten al verkleed naar de auditie komen. Hoe ben je daar binnen gelopen?
3: Nou ja, zoals een bekende, toch een soort... Ik had een soort roodachtig jasje aan. En dan zo'n wit... Net, ik had bij de Zeeman had ik zo'n wit shirtje gekocht die ik dan zo had geknipt.
2: Oh, bij de mouwen
3: weet je wel. Dat is zo'n, want het was altijd net ietsje groter dan... Maar het was ook niet zo'n tanktopje, weet je wel. Dus het was zo net zo'n mouwen. En een kruisje om natuurlijk, want hij had altijd een kruisje om. En dan zo'n goede strakke spijkerbroek eronder. En dan ben je al aardig onderweg. Ik heb niks met mijn haar gedaan, maar dat is gelukkig nu wel heel mooi gelukt met een hele mooie blonde pruik.
0: Ja,
3: maar ja, zo ben ik die kant op gegaan. Ja.
0: Had jij vooraf nog wat oude afleveringen gekeken om je zeg maar een beetje in te beelden hoe het ook alweer zat?
3: Ja, 100%. Ik denk dat je dat toch even moet terugkijken. En het is natuurlijk in dit geval uniek, omdat er gewoon twee acteurs zijn geweest die dit hebben gespeeld. En die allebei eigenlijk een onwisbare indruk hebben achtergelaten. Huub Stapel was natuurlijk in de film. Wij gaan met de musical ook meer naar de eerste film toe in het verhaal.
0: Oh, ja.
3: Maar Koen van Vrijbergen was natuurlijk degene die in de serie eigenlijk een beetje met het Amsterdamse accent er een beetje half bij. En weet je wel, toch zo kennen we het allemaal wel een beetje, die Johnny. Dus ik ben toch meer die kant op gegaan. Omdat ik denk dat de meeste mensen dat op hun gehoor en op Netflix hebben. Maar het zijn natuurlijk twee fantastische acteurs. Helaas Koen van Vrijbergen niet meer onder ons. Maar het zijn natuurlijk twee fantastische acteurs die dat hebben mogen doen. En dat je in die voetsporen mag treden. Om zo'n iconische rol te doen. Dat is natuurlijk wel echt kicken, ja.
0: Ja, maar jij dan ook op de Johnny manier moet je ook een beetje gaan zingen, denk ik. Dat is toch voor jou ook weer iets anders dan dat je gewend bent.
3: Ja, dat zou toch moeten, ja. Ik moet daar toch over nadenken. Nou, wat wel heel erg leuk is. Ik heb begrepen. Kijk, ik moet natuurlijk allemaal nog in de maak. Maar ik moest natuurlijk al een solo voorbereiden die ze hadden. Dus helemaal nieuwe muziek zit ook in verweven. En op een gegeven moment, ik heb natuurlijk mijn roze Cadillac, hè, mijn roze Chevy is natuurlijk mijn kindje. Yeah. En die gaat die gaat naar de kloten natuurlijk in dat verhaal. En dan ga ik gewoon een heel innemend tragisch lied zingen over mijn auto. maar echt oprecht, weet je wel. Het is gewoon echt alsof je kind verloren bent, zeg maar. Ja. Dus het is natuurlijk bijzonder geestig om daar een hele mooie ballad over te zingen. Dus dat komt ook in de voorstelling volgens mij, maar dat moet je toch zingen als Johnny. Ja. Ja.
2: Met dat plat Amsterdamse accent.
3: Ja, toch een beetje met het accent, ja.
0: Wat is voor jou het meest typische aan Johnny, als je aan hem denkt?
3: Aan Johnny? Nou, eigenlijk, heel eerlijk, als je er echt naar kijkt, is het eigenlijk best een goede gozer. Ik denk dat je in heel veel in je hoofd hebt van, oh, hij was toch een beetje een foute jongen en die familie en zo. Maar eigenlijk, hij is best wel heel erg zo, hij zegt het tegen zijn broer ook, heet het van, zo praat je niet tegen vrouwen. Hij is best wel eigenlijk gewoon een hele lieve, innemende man, een jochie eigenlijk. Dat vond ik eigenlijk wel alweer heel typerend om te zien, omdat je toch in je hoofd hebt dat het toch een beetje een soort aso is. Maar eigenlijk, die familie om hem heen is dus eigenlijk veel asocialer dan hij gezellig. Hij houdt toch de boel behoorlijk bij elkaar. En ik denk dat vooral de iconische teksten van Maasolder, van het blijft toch je zoon. Dat herkennen we natuurlijk allemaal. En buurman, wat doet u nu?
2: Ja, zit dat erin?
3: Nou, dat mag ik toch hopen van wel.
4: Ja,
3: ik krijg heel veel vragen over natuurlijk, in deze tijd, kan het allemaal nog wel? En ik ben toch wel een beetje van, we moeten natuurlijk wel bewust zijn, maar het is wel gewoon een familie waar we allemaal toch een beetje stiekem van willen dat we dat zijn, ergens van binnen. Of we zijn het een beetje ergens. En het moet toch wel een beetje brutaal blijven, want anders dan kun je beter geen voorstelling maken over Flodder, denk ik.
0: Nou, je hebt een geweldige rol te pakken. Flodder, de musical, is vanaf september 2027 exclusief in het theater in Barneveld te zien. De kaartverkoop is gestart. Willem-Jan, we gaan jou vaak begroeten op het toneel. Toi, toi, toi, zoals ze zeggen in de musicalwereld.
3: En
0: vet dat jij Johnny bent.
3: Heel, dankjewel.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Samuel Welte, terug bij mij.
5: Dan kom ik terug, kom ik terug bij mij.
1: De Hollandse hitflits.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Ga
11: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan bij de woning van het democratische congreslid Ilhan Omar. De progressieve politicus staat bekend als een uitgesproken criticus van president Trump. Waarom de huiszoeking plaatsvond, heeft justitie nog niet bekendgemaakt. Bronnen zeggen Fox News dat er een onderzoek loopt naar hoe Omar in haar kinderjaren vanuit Somalië de Verenigde Staten is binnengekomen. Woensdag rijden er geen bussen van vervoersbedrijf RET in de regio Rotterdam. De trams en metro's rijden wel. Vakbonden FNV en CNV kondigden vorige week landelijke stakingen in het streekvervoer aan, nadat cao-onderhandelingen waren stuk gelopen. Hoewel een deel van de Rotterdamse buschauffeurs niet onder die cao valt, rijden er helemaal geen bussen in de regio. De buurtbus rijdt ook niet en het vervoersbedrijf adviseert mensen om woensdag een alternatief vervoersmiddel te zoeken. En Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen als gevolg van het cybersecurity-incident bij het bedrijf. Eerder op de dag werd bekend dat in meerdere distributiecentra het werk stillicht als gevolg van het veiligheidsincident. Naar verwachting blijven diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten beter beschikbaar dan bepaalde versproducten zoals groente en fruit, staat in een verklaring van het bedrijf. En dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt niet verder af dan tot 8 tot 12 graden. Morgen ziet het weerbeeld er grijs uit. Vooral tijdens de middaguren kan er uit het wolkendek wat lichte motregen vallen. En bij een matige zuidwestenwind is het zacht met een graad of 17.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 48 vertragingen staan er nog op de Nederlandse wegen. Nog drukke avondspits dus, met twee dikke vertragingen nog. Eén daarvan die staat op de A2, Maastricht-Zuid-Eindhoven voor het vliegveld. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging een uur en 10 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Schravendeel, daar is je vertraging nog een uur en 20 minuten. En de laatste ook op de A16, maar dan voor de Drechttunnel. Door een auto met pech is de vertraging daar nog een uur.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee.

0: Cupido, de god van de liefde. Een beetje een apart figuur. Een naakt, mollig jongetje die met een boog magische pijlen in het hart schiet van iemand anders.
1: Beetje hetzelfde lichaam als ik.
0: Ja. Maar ja. Ik vind, zou die gast niet een keer gearresteerd moeten worden?

0: Kroes, is niet?
1: Ja, nee, inderdaad. De nieuwe soap van Wolter Kroes die binnenkort gaat verschijnen. Gaat over Wolter, maar ook over zijn leven met de kinderen. En natuurlijk ook de verhuizing voor een deel naar het vakantiehuis in Spanje. Krijg je allemaal te zien. En nou is het zo dat wij een exclusieve viewing houden. En dat is een Engels duur woord voor dat je samen met Wolter Kroes de eerste aflevering mag gaan bekijken.
0: Oh.
1: Hier in het pand, in het Radio Noordzee-pand.
0: Ik dacht in zijn huis in Spanje. Dat zou beter zijn.
1: Dat hadden we budgetair niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Maar je mag samen met drie vrienden, dus mensen vieren, mag je hier op vrijdagmiddag samen met Wolter Kroes in een echte bioscoopzaal de eerste aflevering van de nieuwe soap van Wolter Kroes gaan bekijken.
0: Dat is toch helemaal leuk.
1: En dat gaan we vanaf vrijdagmiddag, aanstaande vrijdagmiddag, gaan we de eerste vier felbegeerde plekken al weggeven.
0: Oeh, maar gaat het om vier plekken of meerdere plekken?
1: We geven elke dag vier plekken weg.
0: Zo, dat wordt even een lolle boel.
2: Ja, Wolter is er ook zelf bij, hè, geloof ik.
1: Ja, je gaat echt met Wolter kijken naar zijn soap. Ja. Hoe vet is dat?
0: Nou ja, hij zong het al, hè. We zijn er weer bij. Ja, dat is prima. Dus wat dat betreft, er is geen ontkomen aan. Hey, jongens, wat een mooi verhaal vandaag over die Fabeltjeskrant, hè, die weer terugkomt op televisie.
1: Ja, geweldig.
0: Het gaat allerlei grote maatschappelijke thema's behandelen.
1: Ah.
0: Ja, ik kan niet wachten tot Truus de Mier een burn-out krijgt door de huizenmarkt. En Bo de Wolf gecanceld wordt omdat hij net even te agressief hartstikke idee riep. Tegen juffrouw Ooievaar. Dat is toch schitterend mooi, of niet?
1: Ja, juffrouw Ooievaar, kan dat nog wel dan?
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet.
1: Of heeft ze zelf uitgemaakt dat het een juffrouw is?
0: De Ooievaargemeenschap zich wel zorgen maakt. Maar de makers, Kobus, jij riep dat eerder al toen jij je willekeurig iemand belde. Zijn heel ambitieus. In hoeveel landen willen ze...
1: 40 landen hebben ze al verkocht.
0: In 40 landen willen ze dit slijten.
1: Maar is de vorige, de originele Fabeltjeskrant, is die ook in het buitenland uitgezonden?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
2: Ik weet wel dat het heel kenmerkend waren, die stemmen natuurlijk. Want dat zal allemaal anders zijn. Frans van Duschoten deed bijvoorbeeld meneer de Uil, kan ik me nog herinneren.
0: Ja, dat
1: was lastig. Met AI kan er een hoop, hè?
0: Ja, leeft meneer de Uil nog wel, of niet?
1: Weet ik eigenlijk. Die is een goede vraag. Stok oud.
0: Stok oud. Nou, hij mag wel een beetje een wat modernere uitstraling hebben. Hè. Als je dan kijkt hoe dat vroeger ging met die meneer de Uil. Hij moet zometeen gewoon wel, zeg maar, het nieuws voorlezen vanaf een tablet.
1: Ja.
0: En moet hij de hoofd schuddend moet hij ergens zitten. Zich zorgen makend over de algoritme.

0: Het is Gerard Joling in de middagshow bij Radio Noordzee Credit Card van Staal. Een beetje Dixie is het.
1: Ja, hè?
0: Weet je,
1: de jaren 30, Charlton.
2: Ja, ja.
1: Zoiets.
0: Oh, lieverd als ik je Dixie.
2: Ja, hij had het inderdaad kunnen roepen, ja.
0: Toch? Maar dat wisten wij veel. Wij zijn natuurlijk gewoon op deze afdeling gewoon maar een paar boomers. Maar een creditcard van Staal bestaat dus echt.
2: Ja, nee, dat zijn die dure American Express kaarten. Die Platinum kost je geloof ik €75 in de maand of zo. En daarmee kun je punten sparen. Dus als je bijvoorbeeld een keer met de business class naar, weet ik veel, met de KLM wil vliegen. Dan kun je voor elke euro die je met dat ding uitgeeft, krijg je dan 1 air mile.
0: Ja.
2: Dus dan moet je alsnog 5 miljoen uitgeven voordat je überhaupt een keer voor in het vliegtuig mag zitten. Okay. Maar die bestaat echt, de creditcard van Staal.
0: Oké, we dachten nou, hoe komt die erbij, die Gerard Joling? Nou, dit is dus een echt...
2: Status symbool, hè, de platinum kaart.
0: Een status symbool, ja, ja. Dames en heren.
3: Radio Noordzee. Een

0: staan, denk ik.
1: Ja, want die kun je niet per maand afsluiten. Nee, die moet je winnen.
0: Die moet je gewoon winnen. Evenals de sleutelhanger met daaraan de Radio Noordzee-klomp... als je meespeelt met de popquiz vandaag.
1: Prima opsomming, maar dat is niet alles, hè?
0: Wat hebben we?
1: We geven namelijk ook 2 tickets weg voor Guido Spek's theatercour... voor Spek en Bona. Hij doet deze week doet hij de Radio Noordzee-lunch... En hij is zo vriendelijk geweest om als blijk van waardering dat hij de lunch mag doen... ook elke dag deze week 2 kaarten voor zijn theatershow erbij te doen.
0: Okay, dus, daar kun je dus ook bij zijn. Deze tickets liggen dus ook voor je klaar als je meespeelt. Dus al met al bij elkaar opgeteld 3 enorm goede prijzen.
1: Ja.
0: Ja. Welke hit gaat het worden?
1: Een witte eend op het midden van de weg. En dat heeft natuurlijk alles te maken, Kobus, met
2: de Deuxième Voix, die natuurlijk gisteren, of eigenlijk deze week, wordt gepresenteerd in de autoshow in Parijs. Het lelijke eendje komt weer terug. Het tweetje noemen ze hem al.
0: Ja, leuk. Ja, we hebben Evelien natuurlijk eerder vandaag gesproken. Evelien de Bruin over haar lelijke eendenliefde. En bij Siska Peters en Ronnie Tober was er dus ook kennelijk een liefde qua eend. Luister even goed naar een witte eend op het midden van de weg. 1 woord is weggelaten. We gaan jou zo vragen welk woord het is.
3: Radio Noordzee.

0: Noordzee. René de Pop quiz.
1: Ja, we hadden ze al een witte, dus we konden nog even een blauwe omdoel kijken.
2: Ja, maar waar is die blauwe eend? Ja. A, die lag in de kreukels. B, die hing in de bomen.
1: In de bomen, ja.
2: Of C, zat onder het bloed.
1: Ach joh.
2: Het kan, hè? Het kan
1: al geleden. Eén van de drie, ja, daar zit een goed antwoord tussen. Dus wat doet de blauwe eend in de track? A, de blauwe eend lag in de kreukels. B, hij hing in de bomen. Of C, onze blauwe eend zat onder het bloed.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, het kan alle drie in principe.
1: Kun je er nog over zeggen. Ja. Open de Radio Noordzee-app rechtsboven in het WhatsApp-icoontje. Daar laat je A, B of C achter dus. Voor de klompjes, voor de koffiebeker en voor de twee tickets van Guido Spek's theatertour voor Spek en Bonen. A, B of C in de Radio Noordzee-app.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Het grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden.

0: 25 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
3: Milner. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!

0: klachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Het is 1 minuut over 6:30. Een warm welkom, Radio Noordzee, het weerbericht. Morgen wordt een beetje een bewolkte dag met kans op regen. Kans, okay, is dat zo, ja, zo is, maar altijd een kans. Morgenavond, dan weten we het zeker. Dan klaart het op en is het uiteindelijk weer droog.
4: Mooi!
8: Zo is het ook nog. We maken ons op voor een mooie verschijning in het huis van de Hollandse hits.
4: En wij zijn het niet.
8: Al heel... Nee, dat is onmogelijk. Al helemaal in de showbiz make-up. Zag ik,
9: ja, Marlene, ja, ja, ja, klopt. Ja, echt, ik heb er al even een uitzendingje op zitten, ja, natuurlijk, hè, ja, zojuist. Ja. Ja.
8: Blijft dat de hele avond zitten, of niet?
9: Dat blijft in principe de hele avond zitten. En dan wordt het vlak voor de volgende uitzending nog een beetje opgemaquilleerd.
8: Oh, dat heb je hebt niet veel nodig, toch?
9: Nou, laten we eerlijk zijn. Ik kwam zo niet binnen in het pand. Ik werd zo niet wakker.
8: Nee?
9: Ik heb wel 3 kwartiertjes nodig om er zo uit te zien.
8: Oké, nou, het is jammer dat we het niet met z'n allen kunnen zien. Maar bij deze, wij kunnen het bevestigen.
4: Wonderschoon.
3: Radio Noordzee, verkeer.
4: De vertragingen zijn redelijk afgelopen op de Nederlandse wegen. Er staan er nog 15. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Maastricht-Zuid-Eindhoven voor de airport Maastricht-Aken. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 26 minuten. De vertraging op de A16 is ook minder geworden. Tussen Breda en Rotterdam voor Schravendeel. Door een auto met pech nog een vertraging van 1 uur. En de laatste die staat ook op de A16, maar dan voor het Dordrecht Centrum. De auto met pech daar zorgt ervoor dat je 22 minuten langer onderweg bent.
8: Maar je zit er een mooie hoedje in vandaag.
9: Ik ga je misschien verrassen.
8: Wij willen niet op ons geweten hebben dat zometeen de mascara achter je oren hangt, hè, natuurlijk. Maar we gaan het even goed proberen, mensen.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update.
8: Nee. Wow, nee. Oh, die hadden we nog nooit gehoord.
9: Nee, ik bedenk hem ook net spontaan, hoor. Heel, ik dacht misschien een kleine verandering in het repertoire is af en toe best wel lekker.
4: Spontaan. Als je toch weet toch zo mag beginnen, jongens.
8: En spontaan ontstaan de mooiste dingen, ja, blijkbaar weer.
9: Nou, soms heerlijk, wel, ja, heerlijk, zeker.
8: Vanavond 11:30, dan is het weer zover na VI, SBS6, Hart van Nederland, met jou onder andere Marleen.
9: Ja.
8: Wat kunnen we ervan verwachten vandaag?
9: Nou, uiteraard houden we het laatste nieuws over de hele situatie bij Albert Heijn even goed in de gaten, want dat is natuurlijk de kans op chaos daar door die hack. Ja, ze willen het zelf nog niet zo noemen, maar laten we eerlijk zijn. Dat is natuurlijk gewoon een hack.
4: Ja, zeker, hoor.
9: Dus lege schappen, nou, dat houden we in de gaten. Maar we hebben ook iets heel bijzonders. Ik weet niet of jullie Halloween vieren.
10: 31 oktober.
4: Ja, ik zit altijd wel, ik versier de boel altijd wel.
9: Ja?
4: Ja, vind ik leuk. Pompoenen bij de voordeur, kaarsjes, inderdaad.
9: Dingen, ja,
4: vind ik leuk.
8: We wilden Menno's bij de voordeur zetten dit jaar.
9: Weet hij dat al of niet?
8: Nog niet. Moeten we nog even vragen morgen.
9: Nou ja, goed. In ieder geval wordt er iets heel leuks georganiseerd in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat is een prachtige kerk, ben ik wel eens geweest. Een Halloween feest. Maar dan denk je, hoe kan het nou in een kerk? Dat is toch een beetje een heidens toestand.
4: Ja, ja, ja.
9: Nou, dat klopt ook inderdaad. Dan zijn een heleboel mensen falikant op tegen.
4: Ja.
9: Er is inmiddels een petitie getekend om dat feest tegen te houden. 16.000 keer inmiddels ondertekend.
4: Oh.
9: Dus we gaan daar eens even kijken van, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Ja. En waarom zijn mensen daar op tegen? En waarom wordt dat überhaupt in die kerk georganiseerd?
8: Ja, het wordt wel elk jaar steeds meer, hè, met Halloween.
9: Dat idee heb ik ook, ja.
8: Ook in dat Walibi heb je natuurlijk de
4: Fright Night.
9: Ja. Fright Night. Ik ben er niet zo van. Nee. Ik ben daar ook, sowieso vind ik dat een beetje spannend.
8: Je gaat er niet heen, zeg maar.
9: Ik ga er niet heen, maar ik doe zelf ook niet eens met pompoenen en zo. Ja, behalve soep laten maken.
8: Maar ook de wasstraat, hè? Dan ga je met de auto door de wasstraat. Kilometers mensen staan kilometers lang in een rij. En dan ga je door de wasstraat, springen er allemaal enge mensen op je motorkap.
9: Oh, dat
8: worden pompoenen op je vooruit geflikkerd. Ja, dat soort dingen. Maar in de kerk is even een ander verhaal.
9: Ja,
8: dat
9: toch?
8: Dat horen we vanavond.
9: Ja, en we hebben een verhaal, dit is ook zo wat. Je kunt natuurlijk tegen allerhande vergunning aanvragen. Kun je bezwaar maken, hè? Dat gebeurt heel vaak als je mensen hebt in je buurt. Nou, dan gebeurt er iets. Er is een echtpaar dat eigenlijk uit wraak de ene na de andere juridische procedure start om bouw van nieuwe woningen tegen te gaan. Ik verklap nog niet waar het is en ik verklap ook nog niet wie. Maar dat loopt zo uit de hand daar. Dat escaleert volledig uit de hand. Dus de burgemeester die vreest nu ook verdere escalatie. Want ja, dat gaat dus niet goed daar. Dan gaan we even polshoogte nemen. Ja. En die AI-bril hebben we van de week ook al eerder over gehad.
4: Oh ja.
9: Nou ja, er is veel kritiek natuurlijk, want je kan mensen stiekem filmen.
4: Ja.
9: Maar het heeft ook best wel voordelen, in ieder geval voor blinden en slechtzienden. Want die bril kan dus mensen blijkbaar heel veel meer zelfstandigheid bieden.
4: Ja.
9: En dat is dan natuurlijk wel weer een voordeel van die AI-bril. Ja. Zeggen we trouwens AI of zeggen we AI?
4: Nee, AI. We hebben een Engels woord.
9: Kijk, AI.
8: Jij en Jonathan zijn natuurlijk Gen Z, dus jullie zeggen AI. Ja. Kobus en ik, we zijn boomers. Ja. Wij zeggen AI.
4: A1, hè?
9: A1, zei mijn moeder laatst. Ja. Ik dacht, A1, wat zegt ze?
4: Net als Derksen.
8: Maar krijgen ze dan mensen die slechtziend zijn of blind zijn, krijgen ze dan door middel van de speakertjes,
9: krijgen ze informatie over dat er een stoepbrand aankomt.
8: Ja.
9: Of dat er een...
8: Snap ik het. Ja. Okay.
4: En het heeft echt wel mooie dingen, hoor.
9: Ja. Absoluut. Dus nou ja, goed, daar gaan we verder induiken. Nou, dat zeg ik wel. Ja, dat was het wel eigenlijk.
8: Wat een show.
9: Tenminste, even om te teasen. Ja, we hebben natuurlijk veel meer onderwerpen.
8: Het was weer behoorlijk warm zitten maken om vanavond aan de buis gekluisterd te zitten. Marleen, om half elf.
9: Ja, heerlijk,
8: zeker. We kijken er naar uit. Een mooie avond.
9: Jullie ook, mannen.
8: En fijn dat je weer even bij ons was vandaag.
9: Uiteraard. Dankjewel, Marleen. Uiteraard.

0: Mooi, hè? Ons liedje van de Troubadours, de mannen. Bij Radio Noordzee. Hebben jullie ook een ons liedje eigenlijk komens thuis? Dat je, zeg
1: je bedoelt
0: maar...
1: een liedje voor mij en mijn vriendin samen? Ja, ja. Ja, Die With A Smile vinden we heel mooi.
0: heb jij ook een ons liedje?
2: Nee, totaal niet. Want de muziek die ik mooi vind, die verafschuwt...
0: Ja?
2: Linda, ja? Ja, die vindt er niks aan.
0: Niks aan?
2: Okay. Nee. We hebben niet... En jij dan?
0: Ik zou kiezen voor Wax.
2: Nou?
0: Right Between the Eyes.
3: Radio Noordzee.
0: Vind ik een leuk liedje.
2: Wat ben jij toch ook een romanticus?
0: Ja, 1987. Ja. Oh, mooi jaar. Vind ik een leuk liedje.
2: Ook
0: nog. Dat kiezen vind ik mooi.

0: daar toch ook weer vanaf.
1: Ja, zeker.
0: Als het goed is, Lieke aan de telefoon. Hallo.
2: Hallo.
1: Hey, met je vrienden van de radio.
2: Hallo.
0: Heb je al de ramen openstaan, of niet?
2: Nee.
1: Of ga je met de straaljager naar je werk?
2: Nee, ik zit in de auto.
0: Oh. Waar ben je onderweg naartoe, Lieke?
2: Naar de Gamma.
1: De Gamma?
0: Dat zeg ik.
2: Ja.
0: Gamma. Ja. Wat moet je hebben daar?
2: Zelf.
0: Ben je aan het klussen thuis?
2: Nee, ja, voor mijn kamer ben ik aan het verbouwen.
0: En wordt het mooi of niet?
2: Zeker.
0: Welke kleur verf moet het worden?
2: Beige.
0: Oh, mooie kleur.
1: Oh, beige.
2: Een beetje, ja.
0: Van die herfstkleuren, zeg maar. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Zeg, over kleuren gesproken. Vandaag Ronnie Tober en Siska Peters in de quiz. Een witte eend op het midden van de weg. Maar ja, wat doet de blauwe eend in deze track? A. Lag de blauwe eend in de kreukels. B. Hing hij in de bomen. Of C. Zat hij onder het bloed?
2: Hij hing in de bomen.
0: Hing in de bomen? Nou, laten we voor de zekerheid even checken of het zo is.
3: Radio Noordzee.

0: dat hij er nog steeds hangt.
1: Hangt er nog steeds?
2: Hij hangt er nog steeds.
1: Ja, dus mocht je hem zien hangen, misschien kun je hem even bevrijden binnenkort, Lieke.
2: Ja, ja. Dat doen we.
1: Zeg, het levert jou echt een heleboel op vandaag. Om te beginnen de Radio Noordzee sleutelhanger met een klompje eraan. Je krijgt ook de koffiebeker van dit radioprogramma met jouw eigen naam erop.
2: Zo.
1: Nou, ik denk dat hij enig staat bij jou in de nieuwe kamer. En nu komt hij. 2 tickets voor Guido Spek's theatertour voor Spek en Bonen krijg je ook.
2: Oh, yes. Dat is leuk.
1: Veel plezier daarmee.
2: Dank u wel.

0: Guido Bankzitters, Robert van Hemert, Radio Noordzee. 9 voor 7 alweer.
1: Jongen, jongen.
0: Wat vliegt de tijd toch, jongens? De maandag gaat zo snel. Voor dit wedstrijd zitten we op vrijdag.
2: Ja, en dat is voor heel veel mensen is dat heel fijn. Want dan heb je bijna weer weekend. Maar voor ons is het ja, verschrikkelijk.
0: Kunnen we toch 2 dagen niet vertellen hoe laat het is en wat voor weer het wordt.
2: En waar de files staan.
0: Zo is het. Ja. Zeg, we gaan hem voor vandaag niet.

0: bij Albert Heijn na een grote storing in de IT-systemen. Daardoor toonden de elektrische schapkaartjes in de supermarkt nog de actieprijzen van vorige week. Terwijl ja, de kassa's de huidige vaak hogere weekprijzen rekenden. Ja, probeer dan maar eens rustig te blijven. Hè, als bij de kassa gewoon de havermelk twee keer zo duur blijft.
1: Nog duur?
0: Ja, nee. Dan lopen de spanningen natuurlijk wel aardig op, kan ik je maar.
1: Paniek in de hut.
0: Zo is het. Zeg maar.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
9: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met... twee stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

0: ochtends van 7 uur.
1: Ik ben Marcel Barends. Goedenavond. Israël eist dat HAPOEL-supporters deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen en daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Het blijft de vraag of bij Albert Heijn klantgegevens in verkeerde handen zijn gekomen. Er zijn cyberproblemen waardoor de site, de app, bezorging en distributiecentra plat liggen. Maar of er een hack is geweest, dat wil de baas tegen de NOS niet zeggen. Waarschijnlijk zijn sommige spullen zoals groente en fruit de komende tijd bij Albert Heijn minder goed te krijgen. De winkels blijven wel open. Tegen een man uit de Meren in Utrecht is ruim een jaar cel geëist en TBS. Hij zou met de jaarwisseling twee bestelbussen in brand hebben gestoken, een politiehond hebben neergestoken en agenten hebben bedreigd met messen. Hij zei dat hij niet meer wilde leven. Hij wilde worden doodgeschoten door de politie. Volgens een advocaat was hij ontoerekeningsvatbaar. Kamp je zelf met zelfmoordgedachten? Ga dan naar 113.nl. En bijna een vijfde van de Nederlanders bespaart niet op energie en laat zo honderden euro's per jaar liggen, blijkt het onderzoek van een site die mensen wil laten overstappen. De overheid is een campagne begonnen om mensen hun huis te laten isoleren, maar die maatregel staat onderaan het lijstje met maatregelen van mensen om te besparen. Het weer, steeds meer bewolking, met later vanavond en vannacht wat gemiezer bij een graad of 10. Morgen grijs en druilerig, maar eind van de dag ook weer wat zon bij 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Pech, dat overkomt altijd

0: Nederland. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Het IT-incident bij Albert Heijn heeft ook gevolgen voor de bevoorrading van de winkels. Vooral bij vers producten kunnen er de komende dagen lege schappen ontstaan. Dat meldt de baas van de supermarkt aan de NOS. Albert Heijn kan nog niet bevestigen dat het om een cyberaanval gaat. Opvallend is dat in Frankrijk vandaag een cyberaanval honderden supermarkten heeft getroffen, waardoor koelinstallaties zijn gaan verwarmen in plaats van koelen. Er is volgens nog geen bewijs dat de incidenten verband houden met elkaar. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. Israël wil dat Hapoel-supporters deze week toch naar Alkmaar kunnen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Alkmaar kan hun veiligheid niet garanderen en daarom mogen ze niet komen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. Het jubileumconcert van John West gaat niet door en dat heeft te maken met René Vroeger. John West zal op 19 december in Rotterdam Ahoy zijn 20-jarig artiestenjubileum vieren. Eén dag na het al eerder afgelaste concert van René. Die leidt aan een auto-immuunziekte en moet rust nemen. De twee shows zijn aan elkaar gekoppeld. John West noemt het cancelen bijzonder pijnlijk, maar zegt ook dat de gezondheid van René Vroeger belangrijker is. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het grootste meezingfeest van het noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt...

0: info op radionoordzee.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: 200%

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu met mijn voordelen?
2: De salderingsregeling stopt.
0: Maar blijven hangen in je drama?
2: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld, dat schrijft De Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. Reis je met de trein deze week? Schrik dan niet van een oproep om meer naar elkaar om te kijken. Dit is onderdeel van een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen. Volgens de NS overlijden hierdoor jaarlijks zo'n 200 mensen. Ongeveer een derde van hen is jonger dan 30 jaar. Een zelfdoding raakt niet alleen dierbaren, maar ook veel spoormedewerkers. Die kunnen er jaren later nog last van hebben. Denk jij zelf aan zelfdoding? Bel dan 113. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wist al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks over de hele wereld. Dautzen Kroes liep in het verleden ook al mee. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
8: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: tikkie anders doet.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg.

0: altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel deze week naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de uitfans te weren vaststaat, dat de donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. De camerabrillen van techbedrijf Meta liggen in Nederland onder vuur. Die worden door sommigen misbruikt om vooral vrouwen stiekem te filmen. De beelden worden dan in een besloten Telegram-groep gedeeld, dat schrijft de Telegraaf. De baas van Meta's brillentak erkent nu dat mensen stiekem gefilmd kunnen worden, maar dat dit ook altijd al kon met gewone smartphones. De Consumentenbond eist dat Meta de brillen snel aanpast, anders volgt een rechtszaak. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Minister Sophie Hermans neemt dat besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek blijkt dat de echo te vaak verkeerde uitslagen geeft. Zo worden afwijkingen gemist, maar worden zwangere vrouwen soms ook onnodig doorverwezen. De minister wil nu kijken naar andere manieren van onderzoek in het begin van een zwangerschap. De Amerikaanse actrice Selma Blair is opgepakt na een incident aan boord van een vliegtuig. Volgens entertainment site TMZ probeerde ze tijdens een vlucht naar New York een vliegtuigdeur te openen. Ook zou ze twee stewardessen hebben geslagen en gebeten. Na de landing werd Blair gearresteerd. En daarna zou ze ook nog een agent en een verpleegkundige hebben mishandeld. Volgens haar woordvoerder was er sprake van een medisch noodgeval. Dat zou haar gedrag hebben veroorzaakt. De FBI onderzoekt de zaak. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen een grijze dag met af en toe regen. Het wordt niet koud, 16 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelfopgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Stemio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar stemio.nl.
1: Stemio.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
14: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
13: Oei, ik voel de bui al hangen.
14: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
13: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
15: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
16: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je,

0: 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Richard Wassing. Stichting Zeehondencentrum Pieterburen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat er geen zeehonden meer worden opgevangen en dat 40 mensen hun baan verliezen. De verhuizing naar een nieuwe locatie in het Groningse Lauwersoog was duurder dan verwacht en de inkomsten vallen tegen. Volgens de stichting is er nu een tekort van 2,8 miljoen euro. Er wordt gehoopt op een klein wonder. Een krappe meerderheid van 51% van de Nederlanders heeft min of meer een noodpakket in huis waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel naar aanleiding van de Russische dreiging. Eerder vandaag hield de hoogste commandant van de NAVO een zeldzame speech. Hij zei dat de NAVO een aanval van de vijand zal blokkeren, bot maken en breken. Zonder Rusland overigens met naam en toenaam te noemen. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ aanstaande donderdag. De gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. Vanwege de situatie rond Gaza wordt gevreesd voor geweld. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de Israëlische fans te weren vaststaat en dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. Het Nederlandse supermodel Romee Strijd loopt zondag niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Ze is afgewezen na de casting, dat vertelt ze op social media. Romee is boos op haar modellenbureau. Die wisten al veel eerder dat ze niet mocht meelopen, maar vertelde dat haar niet. De modeshow van Victoria's Secret trekt jaarlijks veel bekijks wereldwijd. Doutzen Kroes liep in het verleden ook mee. En dan nog het weer. Vannacht meer bewolking en misschien wat regen. Morgen wordt het een grijze dag met af en toe regen. Met 16 tot 20 graden wordt het niet koud. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 20 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel,

0: Eco.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI.

0: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie

0: altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Ruim de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een noodpakket in huis waarmee ze het minimaal 72 uur kunnen volhouden. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. Het wordt de laatste jaren aangeraden door de overheid, onder andere door de dreiging vanuit Rusland. De hoogste commandant van de NAVO zei maandag in een speech dat er geen aanval aankomt, maar dat ze wel een plan hebben voor als we wel worden aangevallen. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Dat betekent dat zeehonden in nood daar niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan verliezen. Dat liet de stichting achter het centrum maandag weten. Komt doordat de verhuizing van het centrum in 2025 duurder uitviel dan verwacht. Er is een tekort van 2,8 miljoen euro. De stichting hoopt op een wonder, zeggen ze. De burgemeester van Alkmaar buigt niet voor de Israëlische regering. Die eist dat supporters van voetbalclub Hapoel deze week naar Alkmaar kunnen afreizen voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ donderdag. Maar de gemeente kan hun veiligheid niet garanderen. De woordvoerder van de burgemeester laat aan Nieuwsuur weten dat het besluit om de uitfans te weren vaststaat en dat er donderdag in Alkmaar gevoetbald wordt zonder uitpubliek. En Amerikaanse actrice Selma Blair is opgepakt nadat ze zich nogal vreemd heeft gedragen aan boord van een vliegtuig. Volgens entertainment site TMZ probeerde ze de vliegtuigdeur te openen en heeft ze 2 stewardessen mishandeld. En bij haar arrestatie zou ze ook nog eens een agent en een verpleegkundige hebben mishandeld. Haar management zegt dat er sprake was van een medisch noodgeval. Dan het weer, vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De storing waar de Albert Heijn de hele dag last van heeft gehad zou een cyberaanval kunnen zijn, dat zeggen deskundigen tegen de NOS. De supermarkt noemt het zelf een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Systemen waren niet beschikbaar, de online boodschappen konden niet bezorgd worden en sommige distributiecentra lagen stil. Volgens een expert zijn dit grote maatregelen die een bedrijf niet zomaar neemt en denkt hij dat iemand in de systemen zat waardoor die zijn uitgezet. Vanaf volgend jaar verdwijnt de standaard 13 weken echo voor zwangere vrouwen. Zorgminister Hermans heeft dat besloten op advies van de Gezondheidsraad. De echo geeft namelijk te vaak een verkeerde uitslag, blijkt uit onderzoek. Afwijkingen bij het kind worden gemist of moeders worden juist onnodig doorverwezen. De minister kijkt naar manieren om onderzoeken aan het begin van de zwangerschap te verbeteren. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.

0: Land. Ze kon daarna gewoon verder het park in. En dan krijg je nog het weer. Vannacht bewolkt en een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen meerdere deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het er wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. Dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om de onderzoeker te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien in zou storten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. Bij pretpark Six Flags in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en raakte daarbij andere mensen die daardoor gewond raakten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is, is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. In het Duitse Keulen is in een restaurant een 16-jarig meisje aangerand door